0: het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thank you.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het NOS-journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazes moment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Miljoenenbod op Hoofddorps Hotel leidt tot rechtszaak en automobilisten gewond geraakt bij de N205 in Vijfhuizen. Vastgoedhandelaar Robert van der Meij zegt dat hij per ongeluk 23,5 miljoen euro bood op Hotel Lux in Hoofddorp. Hij dacht dat de biedingen in kleinere stappen gingen. De verkoper hield hem toch aan het bod. Omdat hij niet betaalde, dreigde een boete van 3,5 miljoen euro. Op zijn vastgoed is beslag gelegd. Een rechter vond zijn verklaring eerder ongeloofwaardig. Begin september volgt een nieuwe rechtszaak. Dan moet duidelijk worden of Van der Meij de boete daadwerkelijk moet betalen. Een automobiliste is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de N205 bij Vijfhuizen. Rond 10 uur raakte zij door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een paal. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp. Daarna is de vrouw voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte flink beschadigd. Ook werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6... De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
7: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten en onderzoek naar vondst magneetvissers bij Buitenkaag. Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Bad Hoevedorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in Haarlemmerlieden. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarde. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemming blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Bad Hoevedorp krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. De gemeente gaat daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over behoud van het karakter. De politie en brandweer hebben onderzoek gedaan onder het viaduct van de A44 bij Buitenkaag. Aanleiding was een vondst van magneetvissers in de ringvaart. De politie bevestigt dat tijdens het magneetvissen iets is aangetroffen. Wat precies is gevonden, is nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom de vondst aanleiding gaf voor aanvullend onderzoek. De brandweer werd ingeschakeld om de politie te ondersteunen. Hulpdiensten waren ter plaatse bezig met nader onderzoek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gasverbruik in Haarlemmermeer blijft vrijwel gelijk en 18-jarigen aangehouden met vuurwapen op Schiphol. Inwoners van Haarlemmermeer verbruikten vorig jaar gemiddeld 820 kubieke meter gas. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Bij rijtjeshuizen en hoekwoningen nam het verbruik juist toe. Inmiddels heeft 15% van de woningen geen gasaansluiting meer. Vorig jaar gingen 184 woningen van het gas af. Ook kregen 580 inwoners subsidie voor een waterpomp. Het hoogste gemiddelde gasverbruik werd gemeten in Rijzenhout. Omgeving met 1340 kubieke meter. In Krukjeshoeve was dat slechts 60 kubieke meter. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 18-jarige man aangehouden met een vuurwapen en munitie. Het wapen werd gevonden in zijn tas. De verdachte zit nog vast. De man uit Zuid-Holland maakte deel uit van een groep van 4 jongeren die op Schiphol Plaza werden gecontroleerd. Het vuurwapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. Bij een huiszoeking vond de Marechaussee 10 bivakmutsen en verschillende messen. Ook de telefoons van de 4 mannen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Compleet.
1: Wim Brik.

0: Zo, wat een begin op de zondagochtend. Rosanna van Toto, word jij toch eventjes op dit moment verwend?
1: Zondagmorgen. De koffie staat klaar. Meer radio zorgt voor meer gezelligheid. Tot 12 uur. Meer compleet met Wim Brik.
0: We hebben de mouwen opgestroopt en heel veel muziek eraan. En een prijsvraag met hele leuke prijzen. Nou, daar is ook een prijsvraag voor. Ditmaal gaan we weggeven. Een cd weliswaar. En je kent hem al, deze artiest. Want Simon Keizer heeft een nieuwe cd uitgebracht. En is juist ook voor de cd-luisteraars en liefhebbers. En ik en Simon. Met leuke liedjes zoals Verdwalen en Wat Als. En Wat Als gaan wij ook zeker doen in deze uitzending. Heel veel muziek. Luister naar de aanwijzingen die ik je ga geven. En goedemorgen! Buitentemperatuur 21 graden op dit moment.

0: Beslis niet. Ik ben niet de loneliest. Want jij bent bij mij, als menskin die dit zong. Weet je wat? We gaan een spelletje spelen. Teleding.
1: Aanwijzing 1.
0: Die ga ik me direct geven. Ik lig of in de keukenla of in een doosje. Even over nadenken. Wat ligt er allemaal in de keukenla of in een doosje? Het verschil kan jij uitmaken.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje. Nou ja, dat zet ons toch aan het denken op dit moment, hè? Ik zal nog even één keer lezen.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje. En daarna hoor je...
1: Aanwijzing 3.
0: Eindelijk, eigenlijk, ben ik in gaasje met een plakbandje. Een gaasje met een plakbandje. Denk daar even hard over na, want wat ben ik? Je krijgt, als je de prijs stuurt, naar studio@meerradio.nl... met een lekkere mail. Schrijf daar zeer zeker eventjes jouw telefoonnummer bij, waar wij op terug kunnen bellen. Want dan maak je kans op een voucher voor 1 uur gratis bowlen voor 6 personen bij Klaus Bowling. En het album van Simon Keizer, Ik en Simon. Juist, dus geef eens nog 1 keer, voor de zekerheid. Kan jij lekker even meedoen en pak even je mailbox, zet hem alvast open, stuur een mail naar met het antwoord op...
1: Aanwijzing 1.
0: Ik lig of in de keukenla of in een doosje.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje.
1: Aanwijzing 3.
0: Eigenlijk ben ik een gaasje met een bandje.

de rustdag, maar door de week wordt er duidelijk heel goed business gedaan. Wall Street, vanavond de shuffle, Wall Street Shuffle, ten CC. Het is zondagmorgen en even tijd voor wat nieuws. En kijk op de zin en de tegenzin om te leven met ervaringsdeskundige, muzikant, filosoof en acteur Peet Langen. Aan de hand van de filosofische vraagstukken en eigen ervaring uit praktijk, die we met elkaar in gesprek over verschillende perspectieven rondom suïcide. Een zwaar onderwerp op deze zondagochtend, want de acteur van het boek Leven op de rand van God zal deze middag, en dan hebben we het over 9 september, dus dat is donderdag aanstaande, invulling geven samen met de GGZ-coaches van Wijk W in de Wijk. Het is namelijk in de suïcidepreventie van Haarlemmermeer. De locatie is wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp. Je bent welkom vanaf 3:30 tot 5:00. De inloop is om 3:15. Het gaat over suïcide en de auteur die gaat eventjes toch speciaal met jou in gesprek. Hij wordt bijgestaan door de GGZ. Een serieus probleem op deze zondag. Maar houd het in de gaten. Denk je erover? Er is een telefoonnummer die je kan bellen.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Miljoenenbod op Hoofddorps Hotel leidt tot rechtszaak en automobilisten gewond geraakt bij de N205 in Vijfhuizen. Vastgoedhandelaar Robert van der Meij zegt dat hij per ongeluk 23,5 miljoen euro bood op Hotel Lux in Hoofddorp. Hij dacht dat de biedingen in kleinere stappen gingen. De verkoper hield hem toch aan het bod. Omdat hij niet betaalde, dreigde een boete van 3,5 miljoen euro. Op zijn vastgoed is beslag gelegd. Een rechter vond zijn verklaring eerder ongeloofwaardig. Begin september volgt een nieuwe rechtszaak. Dan moet duidelijk worden of Van der Meij de boete daadwerkelijk moet betalen. Een automobiliste is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de N205 bij Vijfhuizen. Rond 10 uur raakte zij door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een paal. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp. Daarna is de vrouw voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte flink beschadigd. Ook werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Compleet.
0: Wim Brik.

0: als Stones-liefhebber ben je juist nu even een verwend moment gehad bij Meer Radio. Want I miss you. Ja, ik mis jou ook. Want de mailbox is een klein beetje aan het vollopen. Maar jij mag er ook even bij, als je de oplossing weet van juist hetgene wat wij gaan geven.
1: Het is tijd voor Teleding.
0: Zeker maar.
1: Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: En zullen we daar maar eens even gaan geven van wat degene wat wij wilden weten we allemaal van jou. Want ik heb hier namelijk...
1: Aanwijzing 1.
0: Ik lig of in de keukenla of in een doosje. En dan nog...
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje. Ja, even denken, hè. Pak er even een kopje koffie bij, want dan krijg je...
1: Aanwijzing 3.
0: Eigenlijk ben ik een gaasje met een plakband. Stuur jouw oplossing op naar studio@meerradio.nl en schrijf wat jij denkt dat is, want ik geef ze nog even één keer. We moeten het zeker weten dat jij het weet.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik lig of in de keukenla of in een doosje.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje. En...
1: Aanwijzing 3.
0: Ja, die maakt het wel wat makkelijker. Eigenlijk ben ik een gaasje met een plakband. Degene die het heeft uitgevonden, die verdient een grote medaille. Maar het is vaak toch... Oh nee, dan zou ik bijna zeggen wat het is. Dus muziek.

Nee, we blijven nog even bij meer radio. We spelen nog steeds ook het hele ding, maar we hebben ook zo berichtjes tussendoor. Er gebeurt veel in de studio. Ik heb hier een gast en straks mag je even zijn stem horen. Maar eerst nog wat meer muziek. Hey, zo ontzettend makkelijk, hè? Dai Dai is de titel van Burna Boy.

0: je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
1: En ben je er helemaal klaar voor? Mouwen opgestroopt?
0: Aanwijzing 1.
2: Ik lig of in de keukenla of in een doosje.
1: Wat zeg je?
2: Ik lig of in de keukenla of in een doosje.
1: Dat was dus aanwijzing 1.
0: Okay. Aanwijzing 2.
2: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje. Ja?
1: Ja? Ja, ja. Zullen we het nog even één keer doen?
0: Aanwijzing 2.
2: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje.
1: Wow. En dan hebben we nog één.
0: Aanwijzing 3.
2: Eigenlijk ben ik een gaasje met plakband.
1: Ah, nee, je ziet er veel beter uit, hoor, vind ik.
2: Ja, dat is even onder.
1: Ja. Nee, hoor. Maar het is nog steeds dat we het houden bij.
0: Aanwijzing 3.
2: Nou, aanwijzing 3. Oh ja, dat is. Ik ben al te snel. Eigenlijk ben ik een gaasje met plakband.
1: En wat gaan we ermee doen met deze uitslagen? We gaan toch eventjes wel jouw oplossing vragen voor een bepaalde tijd. Doe jij dat even? Ja? Hoe laat moeten ze de oplossingen sturen?
2: De oplossing moeten ze sturen voor 11:30 naar studio@meerradio.nl. En wat ik dus wil vertellen, maak kans hiermee op een voucher voor 1 uur gratis bowlen voor 6 personen bij Klaus Bowling en het album van Simon Keizer, Ik en Simon.
0: Weet jij welk teleding wij zoeken? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Misschien heb jij kans op prachtige prijzen.

0: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel was verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio,
4: meer compleet.
0: Wim Brik.

0: dans van jou. Mm-hmm. Oh, dan ben jij deze ochtend mijn Dancing Queen, als we samen kunnen dansen. ABBA met de Dancing Queen. Het is weer zondagochtend. Je luistert naar Meer Radio. Je hebt op de juiste manier even afgestemd. Want we gaan weer toch het leuke spel der spellen spelen. Maar dat doen we iets later.
1: Zondagmorgen.
0: Is het?
1: De koffie staat klaar.
0: Zeker.
1: Meer Radio zorgt voor meer gezelligheid. Tot 12 uur. Meer compleet. Met Wim Brink.
0: Ja, ik mag jouw gezelschap houden. Tot nog iets minder dan een uurtje. 54 minuten goed wel geteld. Met heel veel muziek die ik voor jou mag presenteren. En het teleding wat wij met elkaar gaan spelen. De opgaven zijn bekend, maar ik mag wel zeggen, er komen nou op dit moment wat minder mailtjes binnen. Dus stuur jouw oplossing, als je die weet, naar studio@meerradio.nl. Dus weet jij de oplossing van teleding en de stelling die wij geven met de aangevingen, dan moet je toch even de moeite nemen je computer aan te zetten, je mailprogramma te openen, een mailtje sturen naar studio@meerradio.nl. Dan zeg je, hallo, goedemorgen, mijn oplossing is, en doe dat alsjeblieft voor, zo ongeveer 10 minuten over 11:30. Want dan kunnen we jou nog in de uitzending halen. Hou ook telefoon gereed als jij weet wat het is. Nu gaan we nog niet even het hele ding doen. Eerst muziek.

0: giving up. I won't give up. Nee, dat doen we zeker niet. We gaan door op deze zondagochtend. Je kon luisteren naar Jason Mraz.
1: Het is tijd voor Teleding.
0: Zeker weten.
1: Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ik moet ook even een dankwoord uitspreken aan mijn collega Richard Kwant. Hij is degene die steeds iedere zondag ervoor zorgt dat juist deze opgaves op echt het juiste tijdstip klaar liggen. Richard, weer bedankt. Het is een hele leuke opgave, want we gaan ze weer even weergeven.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik lig of in de keukenla of in een doosje. We gaan er snel doorheen.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er speciaal voor de belang... Behandeling van een wondje. Ja, speciaal voor de behandeling van een wondje.
1: Aanwijzing 3.
0: Eigenlijk ben ik een gaasje met een plakband. Hoe versie je het eigenlijk, Richard? Maar je hebt toch wel even leuk voor elkaar gekregen. Het gaat een klein beetje doorkomen. Ik hoop dat het bij de luisteraars ook zo is. Je kan dan in ieder geval mailen naar ons welbekende mailadres. Want wat ben ik? Dat is de vraag bij...
1: Aanwijzing 1.
0: Ik lig of in de keukenla of in een doosje.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er speciaal voor de behandeling van een wondje.
1: Aanwijzing 3.
0: Eigenlijk ben ik een gaasje met een plakband. Nou, maak kans op een foutje voor 1 uur gratis bowlen voor 6 personen bij Klaus Bowling. En een album van Simon Keizer, Ik en Simon. Mail de oplossing voor 11:30 naar studio@meerradio.nl. En hou je telefoon in de gaten, want wij bellen je terug om juist met jou nog even de oplossing door te nemen.
2: Ik

0: Daar worden veel grapjes over gemaakt. Zal ik het doen? Craship. Nee, ik ga het niet doen. Hoe rij je steen? Want ik wil nog even blijven. Nee, dat grapje over Craship ga ik zeker niet maken. Het is eventjes toch wel de aandacht ook aan andere zaken willen besteden. Behalve het teleding. En dat is namelijk een stukje...
1: Meer radio. Extra nieuws.
0: Het is namelijk zo. Openen Monumentendag. Op zaterdag 12 en zondag 13 september openen monumenten van Haarlem en Meer weer gratis hun deuren. Van stoomgemalen tot kerken, van forten en tot boerderijen, van erfgoed tot onze gemeente is verrassend veelzijdig. Dit jaar nodigen we meer dan 30 monumenten je uit om hun verhaal te ontdekken. Het landelijke thema van dit jaar, veerkrachtig erfgoed in de tijden van onzekerheid, monumenten gaan al eeuwenlang mee. In die tijd kregen ze steeds nieuwe bewoners, functies en verhalen, juist doordat ze meebewegen en met hun omgeving blijven ze overeind. Ze houden ook een betekenis, want ook Haarlem en Meer houdt het juist even bezig terug. En in deze gebouwen worden gered door herbestemming en met veel liefde, zeker door vrijwilligers, onderhouden. Dus zaterdag 12 en zondag 13 september is het de Open Monumentendag. En ik nodig jullie allemaal uit.

0: Maak Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten en onderzoek naar vondst magneetvissers bij Buitenkaag. Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Badhoevedorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in Haarlemmerliede. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarden. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemming blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Badhoevedorp krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. De gemeente gaat daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over behoud van het karakter. De politie en brandweer hebben onderzoek gedaan onder het viaduct van de A44 bij Buitenkaag. Aanleiding was een vondst van magneetvissers in de ringvaart. De politie bevestigt dat tijdens het magneetvissen iets is aangetroffen. Wat precies is gevonden is nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom de vondst aanleiding gaf voor aanvullend onderzoek. De brandweer werd ingeschakeld om de politie te ondersteunen. Hulpdiensten waren ter plaatse bezig met nader onderzoek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.
0: Wim Brik.

Kijk eens aan, alweer een leuke middag gedeelte gehad met Prince 1999. Zover, dat hebben we alweer gehad achter onze rug. Dat is alweer zo'n dikke 27 jaar geleden. We geven niet op, we gaan gewoon door. Dit is juist het leuke programma op de zondagmiddag. Tot 12 uur heb je nog gelegenheid om de oplossing te sturen naar studio@meerradio.nl. En maak je kans op leuke prijzen. Maar ondertussen gaan we luisteren naar Rick Astley. Wij geven niet op, wij gaan gewoon door. Never gonna give you up.

aangrijpend was het. Juist het moment dat hij deze opname ging maken. Father and Friend. Alan Clark bracht dit samen met zijn vader. Ik heb nog even een punt van agenda, namelijk de ringvaart clean-up tijdens de World Clean Up Day. Zaterdag 19 september organiseert het Centrum van Duurzaamheid voor het eerst een ringvaart clean-up. Samen met inwoners gaan ze niet alleen zwerfafval rondom het en uit het ringvaart weghalen, maar onderzoeken ze ook wat het afval is. En waar het vandaan komt en welke impact dit allemaal heeft op het water. Dus dat aanstaande zaterdag samen. Wil je meehelpen? Iedere handje is welkom om mee te helpen om op te ruimen. Want hou van een schone omgeving, dan houden wij van jou.

0: Daar haal je de moed vandaan.
1: Juist.
0: Skik, met een Drents dialect bij meer radio. En dan houden wij juist van het Hoofddorpse dialect. Ik heb van de week toevallig het nieuw Philips gehoord. Dat was zeer interessant. Maar daarover gesproken, er zijn meer leuke dingen. Want onze luisteraar Laura, die heeft een oplossing gegeven. Maar Laura, welkom in de uitzending.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe gaat-ie met je?
2: Ja, goed.

0: Nieuwsgierig, wij willen weten wat de oplossing is. Wat is de antwoord?
1: Luister.
0: Ah, wow. Jazeker. Het is een pleister op de wonden, hè? Laura, wat leuk en gefeliciteerd met de oplossing.
1: Dankjewel.
0: Hoe kwam je er zo op?
1: De aanwijzingen waren redelijk duidelijk.
0: Ah, dankjewel, want ik probeerde ze juist toch een beetje moeilijk te maken voor je.
1: Ja.
0: Nee, een dolletje onder elkaar toch. Maar ik vind het bijzonder leuk dat je eventjes toch attentie hebt gemaakt om even met meer radio contact op te nemen. En juist jouw antwoord, dat geeft toch even mee. En je hebt ook erg je best gedaan. Ga je nog leuke dingen doen vandaag?
1: Ja, met mijn dochters een beetje aan het knutselen en zo van de buiten, denk ik. Lekker weer eindelijk.
0: Dus je blijft nog wel even bij de telefoon, want ik wil straks nog even wat gegevens na de uitzending opnemen. Want waar wij de prijs naartoe moeten sturen.
1: Oh, oké, helemaal goed.
0: He, dus,
1: ja, ik ben bereikbaar.
0: Want weet je wat je gewonnen hebt?
1: Nee, niet precies.
0: Nou, dat ga ik even zeggen. Je hebt 1 uur gratis bowlen voor 6 personen.
1: Oh, superleuk.
0: En weet je al waar je naartoe gaat? Hoeveel mensen met je meeneemt?
1: Ik ga met mijn gezin en dan we zijn met z'n 5, dus mag mijn zoontje een vriendje meenemen.
0: Nou ja, dus kan je dus lekker een uurtje bij Klaus Bowling een uurtje gaan bowlen.
1: Oh,
0: en hou je van Nederlandstalige muziek?
1: Ja, zeker.
0: Nou, we hebben echt de nieuwe cd van Simon Keizer. Ik en Simon, ja, hij kan het niet beter voor zichzelf hebben als alleen maar op deze cd. Die is ook een van de prijzen.
1: Oké, nou, hartstikke leuk.
0: Heel erg gefeliciteerd. Dus geniet van de uren van meer radio. En blijf alsjeblieft even luisteren.
1: Ja, ik wens, zeker doen.
0: Ik wens je een hele fijne zondag.
1: Ja, hetzelfde.
0: Doei.

Ja, even het klokje van gehoorzaamheid even weten te vullen. Want het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Jazeker, straks kan je luisteren naar de verdere programma's van Meer Radio. Vond het leuk dat je erbij was. Het was een weer zeer bijzondere, aangename zondag. En ik wens jou dan nog een bijzondere, leuke zondag. Tot een volgende keer.

0: compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Voor het begin is het halve werk, hè? Barry White met You're the First, the Last, My Everything.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Tom van Dranen met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag, welkom bij de Meer Radio Middag. Tom van Dranen sitting in voor Ruud Kroes. Met dank aan Wim Brik voor de afgelopen 2 uur... voor dat heerlijke programma Meer Compleet dat hij verving. Namelijk Maurice Verdam, die is vandaag verhinderd. En daarom hadden we dus Wim Brik. Wim, bedankt, hè.
1: De Meer Radio Middag. Lokaal nieuws met Henny Beijer.
0: We hebben weer 2 interviews van Henny Beijer. En hij praat vandaag met wethouder Roy Staal. En ik krijg je allemaal te horen straks om 12:15 en om 12:45. Maar eerst hebben we nieuw werk hier. Een van de betere nummers die ze maakten voor hun nieuwe album. Dit is Direct met My Friend.

0: En zo heet je ook Believer van de Imagine Dragons. En je hoorde ook Tina Turner met What's Love Gotta Do With It. En in deze Meerradiomiddag hadden we ook de nieuwe single van The Wrecked. En die heet My Friend.
1: De Meerradiomiddag. Lokaal nieuws met Henny Beijer.
2: Een onderwerp dat meer in het licht van de recente problemen met extreme hitte en droogte alle aandacht vraagt, is klimaatadaptatie. Daarover redt de Energie-Klimaatmonitor 2024-2025, die recent door het College van Burgemeester en Wethouders is gepubliceerd, uitvoerig. Pro-wethouder Roy Staal is verantwoordelijk voor dit beleidsterrein. Meneer Staal, eerst om even te duiden, waar hebben we het over als het gaat over klimaatadaptatie? En dan vooral op gemeentelijk niveau.
3: Ja, het is natuurlijk een mooie beleidsterm, hè, klimaatadaptatie. Maar het gaat heel concreet over de hitte. We hebben hele warme zomers gehad. Maar ook bijvoorbeeld periodes van droogte. Hè, hoe ga je daarmee om? En ook wateroverlast. Gewoon de regen die uit de lucht kan vallen in steeds meer piekbuien.
2: Ja, want dat is het belang van beleid op dit terrein. Je moet daarop voorbereid zijn. En meer dan in het verleden.
3: Ja, zeker. We zien het dat het toeneemt. Hè, de gevolgen van klimaatverandering. En daar moeten we onze bestaande wijken, maar ook onze nieuwe wijken op voorbereiden. Dat die toekomstbestendig daarvoor zijn. Zodat je er fijn kan wonen en werken. En wat ik belangrijk vind om daarbij te noemen, is dat het ook een financieel component heeft. Want nu je aanpassen op de veranderingen, gaat uiteindelijk meer schade voorkomen. Hè? Dus het is ook vanuit dat perspectief, buiten leefbaarheid, ook belangrijk dat je niet die rekening doorschuift naar de toekomst.
2: Ja. Nou, was er al beleid op dat terrein? Waar was dat op gericht? Wat waren de ambities, zeg maar?
3: Ja, het huidige beleid, hè, wat nog steeds geldt, dat is, komt uit 2022. En die zat ook op die ambities, hè, koelte, droogte en waterrobuustheid.
2: Waterrobuustheid, die moet even.
3: Nou ja, dat je water kan opvangen. Oh, dat als het, ja, dat zijn een mooie vaktermen allemaal.
2: Ja, precies.
3: Maar ook de wereld verandert weer. Het klimaat verandert ook weer verder. Dus je hebt nieuwe inzichten, je hebt nieuwe technologie, je hebt nieuwe data. En zeg maar, nieuwe informatie is niet altijd leuk. Zo zijn in Haarlemmeer ook de klimaatrisico's in beeld gebracht. Hè. Dus het geeft ook weer aanleiding om te kijken, oké, hoe gaan we dat nu weer verder ontwikkelen? En ook welke maatregelen gaan we daarvoor nemen? Buiten wat we al bij nieuwbouw dus ook doen. Hè? Want ook bij nieuwbouw zit dat er al in, dat je dat meeneemt. Maar we hebben ook in onze bestaande wijken een opgave te gaan.
2: Ja, en is dat bijvoorbeeld voor waterbergingen als tussen Abbenes en Lissebroek? Dat valt dan ook onder het beleid dat de gemeente voert om te zorgen dat wateroverlast wordt opgevangen?
3: Nou ja, piekwaterberging is natuurlijk een van deze maatregelen. Hè? En dat, nou, ik wil niet nog te ver vooruit lopen op het nieuwe beleid wat we daarop op gaan maken. Mm-hmm. En ook wat we concreet willen meten. Hè? Want een piekwaterberging ergens in de gemeente, moet wel kijken waar ligt je laagste punt, waar is het belangrijk. Dus daar komt best wel veel bij kijken. Maar dat is een van de voorbeelden. Maar ook bomen, meer groen, schaduwplekken, niet te vergeten. En we hebben in eerste instantie is er altijd veel ingezet op waterberging. Maar we komen ook, ja, schaduw is ook wel heel fijn in die warme zomers.
2: Ja. En dan heb je met woningbouw, maar daar is de gemeente dan misschien niet direct verantwoordelijk voor, maar veel glasoppervlak en dan op het zuiden, waardoor woningen heel erg heet worden.
3: Ja, zeker. En dat is, je ziet het, gelukkig is, nou ja, gelukkig is misschien niet het juiste woord voor deze problematiek, maar je ziet dat ook financierders, hypothekers, bouwontwikkelaars hier weer best wel veel mee bezig zijn. Hè? Hoe gaan we dit
2: wel, hè?
3: Hoe gaan we dit doen?
2: Want als je je huis heel goed isoleert, dan is dat allemaal prima. Maar dan moet het wel koel kunnen blijven. Dan heb je drie lagen glas en dan wordt het er hartstikke heet binnen.
3: Zeker, dus het is een complexe opgave. En nou, het goede nieuws is dus dat er heel veel mensen of heel veel partijen over meedenken. En de gemeente moet er zeker ook over nadenken. Dus dat gaan we weer opnieuw doen.
2: Ja. U noemde net al eventjes groen bijvoorbeeld in de wijken. Wat zijn de speerpunten voor de komende jaren als het gaat om deze problematiek, om die klimaatadaptatie? Is er nog dingen wat die extra aandacht gaan krijgen?
3: Ja, dat is dus moeilijk te zeggen als het beleid nog niet is. Hè? Dus we gaan eerst
2: nog ontwikkelen.
3: Ja, dus we gaan nieuw beleid maken.
2: Ja. Mm-hmm.
3: En dan gaan we natuurlijk wel ook concrete maatregelen op doen. Hè? Want we willen het heel graag gaan meten van oké, waar moeten we dat dan gaan doen? En welke maatregelen gaan we nemen? Dan gaan we de komende periode echt over uitdenken, verder overdenken. En je kan natuurlijk ook bedenken, zit ook in het coalitieakkoord, hè, dat het ook gaat over groen. Of nou, in het coalitieakkoord een mooie maatregel, 8000 bomen erbij in de gemeente.
2: Nou, okay.
3: Dat komt natuurlijk uit die klimaatadaptief denken.
2: Ja, ja.
3: Maar dat gaan we nog allemaal verder over nadenken.
2: Ja. Zijn er concrete projecten in aantocht waar we zeggen, nou, hier kunnen we inwoners, zijn er misschien al van op de hoogte, maar daar gaan dingen echt aangepakt worden in deze context?
3: Ja, welgelegen Nieuw-Vennep wordt aangewerkt, hè, om klimaatadaptief in te richten. En probeert ook al bij heel veel beheer en onderhoud al mee te pakken. En wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, niet alleen omdat ik projectwethouder ook van Hoofddorp Stadscentrum ben, maar is het Raadhuisplein. Hè. Dus we gaan daar een nieuw plein, een nieuw gemeentehuis en een nieuw plein. Nou, daar wordt dus ook al nagedacht over waterberging op dat plein, maar ook koelteplekken op dat plein. Dus dat vind ik, hij komt ook in participatie, dus mensen denken erover mee. Maar dat vind ik nou een mooi voorbeeld van hoe klimaatadaptatie toegepast wordt.
2: Ja. Ten slotte, kunt u vanuit die gemeentelijke verantwoordelijkheid, zeg maar, voor klimaatadaptatie partijen als projectontwikkelaars en bouwers sturen daarin? Kun je de voorwaarden voorleggen? Denk aan hoeveelheid bomen in een wijk of...
3: Zeker, hè? De groennorm bestaat al een hele lange tijd. Maar daar zijn meer afspraken over te maken. Hè? Maar wat ik eigenlijk mooi is misschien niet het goede woord in deze problematiek. Maar je ziet dat ontwikkelaars er zelf mee bezig zijn. Want die willen ook een goede woonwijk neerzetten. Het Rijk is ermee bezig. Dus de hele maatschappij is eigenlijk, en alle spelers daarin zijn zich aan het voorbereiden van oké, hoe gaan we dat doen? Dus ik zie dat ook meer als een co-productie, samenwerking tussen die belanghebbende partijen om dat goed in te gaan richten.
2: Ja, en dat is niet iets omdat we toevallig afgelopen zomer wat droogte hadden en het een beetje heet was. Hè?
3: Nee, helaas niet. En dat bedoel ik, die cijfers, die zijn er. Dat is echt zorgwekkend hoe zich dat ontwikkelt. En daarom moeten we ons daar echt op gaan voorbereiden. En dat gaan we ook doen.

0: Parton met 9 to 5. Ze is in augustus overleden op 80-jarige leeftijd. En dat maakt haar weer heel populair. Ze staat op dit moment in de hitparade. De Nederlandse top 40 met Jolene.
1: De jarigen van vandaag.
0: Maar eens even kijken op de verjaarskalender vandaag. We nemen een pilsje op Benny Jolink van Normaal. Hij is 80 jaar geworden. Daarom draaien we deze oude van Normaal. Tot het meer nieuws over zich met Caroline Geven. Hier is Normaal uit 1982 met Mama, waar is mijn pils?

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Gasverbruik in Haarlemmermeer blijft vrijwel gelijk en 18-jarigen aangehouden met vuurwapen op Schiphol. Inwoners van Haarlemmermeer verbruikten vorig jaar gemiddeld 820 kubieke meter gas. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Bij rijtjeshuizen en hoekwoningen nam het verbruik juist toe. Inmiddels heeft 15% van de woningen geen gasaansluiting meer. Vorig jaar gingen 184 woningen van het gas af. Ook kregen 580 inwoners subsidie voor een waterpomp. Het hoogste gemiddelde gasverbruik werd gemeten in Rijzenhout. Omgeving met 1340 kubieke meter. In Krukjeshoeve was dat slechts 60 kubieke meter. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 18-jarige man aangehouden met een vuurwapen en munitie. Het wapen werd gevonden in zijn tas. De verdachte zit nog vast. De man uit Zuid-Holland maakte deel uit van een groep van 4 jongeren die op Schiphol Plaza werden gecontroleerd. Het vuurwapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. Bij een huiszoeking vond de marechaussee 10 bivakmutsen en verschillende messen. Ook de telefoons van de 4 mannen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Like a Virgin in 1985, de grote doorbraak van Madonna.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: En mocht je het allemaal gemist hebben, ik heb je nog de uitslagen voor je van de Vriendenloterij Eredivisie. Vrijdagavond gespeeld. Sparta tegen PEC Zwolle, dat werd 2-2. Zaterdag NEC tegen Feyenoord, dat werd 1-3. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles, de wedstrijd werd gestaakt bij 1-3. Namelijk tijdens de 58e minuut werd de vuurwerk afgestoken. En toen werd de 20 minuten stilgelegd, de wedstrijd. Maar in de 64e minuut kwamen allemaal bekertjes op het veld. En toen besloot de scheidsrechter om de wedstrijd te staken. Die wordt dinsdagmiddag om 2 uur wordt die wedstrijd afgemaakt zonder publiek. Hadden we ook nog andere wedstrijden natuurlijk. Ajax tegen PSV, dat werd 1-3. Willem II tegen Excelsior werd 0-3. En net om 11:15 begonnen. FC Groningen tegen FC Twente. 14:30, dan hebben wij Heerenveen tegen AZ. En Telstar tegen Cambuur. En dan hebben we om 16:45 de laatste wedstrijd van vandaag. En dat is ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. De nieuwe single van Douwebop, prachtig nummer. Dit is Note to Self hier in de Meer Radio Middag.

0: En na de nieuwe single van Douwe Bob hoorde je de Pussycat Dolls uit 2005 met Don't Ya.
1: De Meerradio Middag. Lokaal nieuws met Henny Beijer.
2: Deze dagen publiceerde het college van burgemeester en wethouders de Energie- en Klimaatmonitor 2024-2025. De rapportage laat zien waar Halen we Meer op deze belangrijke terreinen staat. Hoe doen we het als gemeente? Kijkend naar thema's als duurzame energie, de uitstoot van CO2 en de klimaatbestendigheid van onze woonwijk. De onlangs aangetreden pro-wethouder Roy Staal is verantwoordelijk voor het beleid op klimaat- en energietransitie. Meneer Staal, welk beeld komt naar voren uit de monitor? Hoe staat het ervoor in die afgelopen periode?
3: Ja, dank Henny. Het is een gemengd beeld. Hè. Er zijn echt wel positieve resultaten, maar het laat ook zien dat we er echt nog niet zijn. Dus de monitor laat ook vooral zien waar onze opgaven liggen de komende jaren. En daar moeten we concreet mee aan de slag. Hè. Omdat ook onze mooie gemeente ook in de toekomst leefbaar is.
2: Ja. Om een goed beeld te krijgen van de trends wordt gemeente resultaten getoetst aan doelstellingen. Dus eerst maar even op die energiebesparing. Wat wilden we bereiken en zijn we op de goede weg?
3: We wilden 10% reductie halen in 2026 en dat is niet gelukt.
2: Niet gelukt?
3: Nee, dat is niet gelukt. Dat is ook het eerlijke antwoord erbij. En het heeft wel redenen. De eerste reden is dat Aarnmeer enorm is gegroeid. Meer woningen, meer mensen, is ook meer energieverbruik. Dat soms bijten opgaven elkaar. En ook wat ook de monitor dit keer goed laat zien, is het datacenter. Hè? We hebben veel datacenters die gebruiken energie. Dat heeft ook energieverbruik. En die datacenters zijn er niet alleen voor ons. Dat is een regio. Hè? Er zitten niet alleen maar Haarlemmeerse data in. Dus dat maakt we uit. Maar dat maakt de opgave des te belangrijker om daarmee aan de slag te gaan. Om energiebesparing echt voor elkaar te gaan krijgen.
2: Ja, betekent wel dat je die doelstellingen moet bijstellen, want dat ontwikkelt zich toch wel aan en meer. Blijft toch groeien, er komen toch weer ook datacenters bij.
3: Zeker, we hebben natuurlijk met het nieuwe coalitieakkoord hebben we doelen gesteld. Gaan we ook kijken welke concrete indicatoren past daarbij, wat is daarbij passend. Hè? Ook dus ook voor de volgende monitor voor volgend jaar gaan we daar kijken van wat zijn nou de beste indicatoren om dit op een juiste manier in beeld te brengen.
2: Ja. Dan de CO2-emissie even. Dat is vast een hele lastige met een wereldluchthaven binnen de grenzen.
3: Ja, en dat is precies wat bij datacenters bedoel. We hoeven voor Schiphol dus niet regio of als gemeente alleen op te lossen, omdat het natuurlijk een internationale functie heeft, is hier niet meegerekend. En dat zie je ook, hè, dat het beeld met datacenters, als je datacenters uit ons beeld zou halen, lig je wel op koers. Dus blijft een passen en meten wat nodig is. Maar het blijft, hè, wij halen op dit moment onze doelen niet. Dus daar moeten concrete stappen voor worden gezet. Want de uitstoot, ja, zo kijkt de wereld er niet naar, die is er.
2: Ja, ja. En als we naar energie- en gasgebruik kijken, hoe staat er daar dan voor? Want we moesten allemaal toch van het gas af.
3: Ja, zeker. En dat is nog steeds de ambitie. Hè? Want we hebben afgesproken met elkaar dat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn, CO2-neutraal willen zijn. Dus dat betekent zonder aardgas. Nou, dat is een transitie. Dat is een best een grote transitie. Dus je ziet dat we ook daar op dit moment achterlopen. Maar er komt wel grote bewegingen met een warmteprogramma. Gaan we wijkaanpak om die wijken stap voor stap te verduurzamen. Zodat we in 2050 ook echt CO2-neutraal zijn als Haarlemmermeer.
2: Ja, want we zeggen dan van het gas af. Maar als je nieuwbouwwijken plaatst, dan moet je in ieder geval daar geen gas meer aanleggen. Nee. Dat is dan toch wel het beleid.
3: Ja, dus vanaf 2018 gelukkig al dat bij nieuwbouwwijken dat al niet meer gebeurt. Hè? Want anders ben je aan het wijlen met de kraan open. Dat is niet de bedoeling. Maar ook huidige wijken moeten van het gas af. En daar gaan we wijkgericht aanpakken. Natuurlijk grote participatie omheen. Kijken wat goed past. En gelukkig heb je nog een paar jaar. 2050 is nog ver, maar je moet wel vandaag beginnen om dan op tijd klaar te zijn. Dus dat gaan we ook zeker doen.
2: Ja, ja. Kijken we naar zonne- en windenergie. We hebben van die grote zonneparken hier. Er zijn ook wel wat molens her en der. En er zou nog zo'n molenpark bij komen. Hoe doen we het op dat gebied?
3: Ja, wat ik bedoelde met gemengd beeld. Dit is dan eentje die echt goed gaat. We zijn veel bezig met grootschalige opwek. Het zonnecarré is daar natuurlijk een groot voorbeeld van. En daar lopen we ook mooi in lijn met onze opgaven. En dat zit ook bijvoorbeeld op zon op dak, hè, bij huizen. Dus dat gaat de goede kant op.
2: Ja, ja. En dan wordt dat park meegerekend wat een tijdje niet heeft gefunctioneerd vanwege klachten van piloten, toch?
3: Ja, zeker. Daarom is hij ook zo belangrijk. Hè. Hij is natuurlijk veel in het nieuws geweest voor de negatieve effecten. Maar we hebben ze echt nodig om onafhankelijk en mooi duurzame energie te krijgen.
2: Ja. Waar is het beleid voor de komende jaren op gericht? Als je kijkt naar de cijfers, kun je een bepaald percentage noemen of zo'n ambitie, zo'n doel, waar dan een volgende monitor weer naar kan kijken, wel of niet in de buurt of gehaald?
3: Nou, ik denk de belangrijkste is CO2-neutraal in 2050. En,
2: dat is een harde.
3: Dat is een harde en daar hebben we ook afspraken met elkaar over. Niet alleen lokaal, maar ook wereldwijd. En wat we hebben geleerd van deze monitor is, dat gaat waarschijnlijk in fases. Dat gaat een keer gaat het versnellen. Het is niet een lineair, een stapsgewijs.
2: Nee,
3: dat gaat een keer versnellen, dat weten we ook. Zijn we op ons aan het voorbereiden met een wijkaanpak, energieloketten, duurzaamheidsleningen. En wat ik daar echt nog bij wil zeggen, we hebben ook nog te maken met netcongestie. Dus de hele energievraagstuk is enorm voor de komende periode. Dus ook dat moet ook weer meegenomen worden in die nieuwe indicatoren van hoe gaan we dit doen.
2: Nou, er zitten wel een paar kantjes aan. U bent net nieuw wethouder en verantwoordelijk hiervoor toen u deze monitor kreeg. Want daar heeft u natuurlijk eigenlijk alleen maar op uw bureau gekregen. En zei van, daar moeten we het verhaal nu over doen. Was u een beetje blij? Van, nou, hier wil ik wel weer naar buiten.
3: Nou, dat is natuurlijk waar ik mee begon. Hè. Het is echt een gemengd beeld. En dat, het liefst had je gewild dat het allemaal al was. Maar dat is ook ja, een utopie.
2: Hoe realistisch zijn?
3: Dat is het niet. En er gaan dingen goed. Grootschalig opwek, zon op dak, verduurzamen gaat echt goed bij heel veel huishoudens. Maar die volgende stap moet wel nu ingezet worden. Zodat we voor 2050, wat ik net al zei, het klinkt ver, maar het gaat snel, dat we dan erbij zijn. En ik zie ook echt genoeg aanleiding dat gaat lukken. Hè? Met zo'n wijkaanpak, stap voor stap, de schouders eronder, mouwen opstropen. En dan gaan we ervoor zorgen dat Haarlemmermeer energie helemaal op orde heeft voor de toekomst.

Na Henny Bij in gesprek met wethouder Roy Staal hoorde je Robbie Williams met Tripping. En tot zover deze Meer Radiomiddag. En we hebben straks na 1 uur Ondernemend Maar van Rick Klaus. Hij praat een uur lang met Rob Leemke, operationeel directeur van de Bencom Horecagroep uit Hoofddorp. Ik wens je een goede middag en tot 2 uur bij de maand van het jaar.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als onze gast? Is het een directeur, een CEO of zo? Een leider, een guru, een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw, creatieve geest? Misschien wel een BN'er. Wie is vandaag nou de gast? Ja, ik weet het al. U zit naast mij op de business seat. En dat betekent lekker, ruim, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij Rob Leemker. Wie? Rob Leemker. Ja, ja, die zit hier gewoon echt live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet Rob Leemker nu eigenlijk? Het schijnt een man te zijn, vol ambities. En het mooie is, ik, en ik denk u ook, ik weet bijna helemaal niets van Rob Leemker. Behalve dat hij een bedrijf leidt, genaamd Bencom. En is het een alleskunner of heeft die man een roeping gehad? We gaan Rob Leemker vandaag beter leren kennen. Dus als we hem de volgende keer tegenkomen, is het niet alleen hallo, hey, maar dan weten we heel veel van Rob, wat hij doet, wat hij vindt. Hij krijgt er alle gelegenheid voor om een uur lang tegen ons aan te praten. Dat is verdomd lang eigenlijk. Ja, maar goed. Het wordt niet alleen gezellig, maar ik denk ook leerzaam. Vandaag onder de prachtige, sfeervolle TL-lampen van de studio Ik ben lekker bezig, hè? Van Meer Radio. Dames en heren, een speciale ondernemer. Hier is die Rob Leemker.
5: Dankjewel.
4: Normaal gesproken, onze technicus... Die heeft dan een heel mooi applausje, alsof de studio helemaal vol zit. Hè? Maar ja, ik denk dat hij ook nog even koffie moet hebben. Goed, Rob Leemker, hartelijk welkom hier bij Ondernemend Maar. Uit welk jaar kom jij, Rob?
5: Ik ben geboren in 1991.
4: Oké, nou, dan weten we in ieder geval hoe oud hij is. Vol in de bloei van zijn leven. En waar ben je geboren?
5: In Haarlem.
4: In Haarlem.
5: En, oorspronkelijk uit Hoofddorp.
4: Oorspronkelijk Hoofddorp. Ja. En waar woon je nu?
5: Ik woon nu rondom Birkholm.
4: Rondom wie?
5: Birkholm, dus rondom... eigenlijk gewoon in Hoofddorp.
4: Oh, oké. Okay. Ja.
5: Makkelijk, hè?
4: Toch zo weinig. Goed. Waar heb je je jeugd doorgebracht?
5: Ik ben geboren in Hoofddorp, dus ik heb ook op school gezeten in Hoofddorp. Ja. Begonnen ooit als bijbaantje bij Hotel de Beurs.
4: Ja, van de familie...
5: Familie de Jong.
4: De Jong, de bekende horeca, de bekende Hoofddorpse horecafamilie.
5: Ja, daar begonnen als afwasser. En vanuit daaruit ook wel de ambitie gekregen om te willen groeien in die horeca. Iets anders te doen, alleen maar afwassen. En zo heb ik eigenlijk overal in Hoofddorp wel een beetje gewerkt. Behalve bij jou. Maar ik heb wel wat horecazaken.
4: Ja, de lat ligt ook zo hoog. Zo hoog bij ons. Het is echt...
5: Zeker.
4: Maar mooi, dus... En heb je nog je middelbare school? Wat heb je gedaan voor middelbare school?
5: Ik heb wel altijd mijn best gedaan, uiteraard.
4: Kijk, dat is het belangrijkste.
5: Maar ik vond het ook heel leuk om contacten te leggen. Dus dat heeft ook wel wat invloed gehad op die schoolcarrière.
4: Ja.
5: Uiteindelijk ben ik van de MAVO naar MBO, MBO 4. Ik ben uiteindelijk nog wel HBO gaan doen. Maar mijn ambitie was toch iets voor mezelf. Iets moois neerzetten wat niet alleen voor mezelf, maar ook met elkaar kan zijn. En zo heb ik die stappen eigenlijk gemaakt. En ben ik gestopt uiteindelijk met school, maar wel met een stapje verder gaan met het ondernemen. En daar iets in te kunnen betekenen.
4: Ja, kan ik concluderen? Je houdt van het samenwerken van mensen.
5: Zeker.
4: Leuk. Even denken hoor. Bencom. Vertel eens, hoe kom je aan die naam?
5: We zijn 4 jaar geleden begonnen. We zijn met z'n vier ook. Ik zal zo straks eventjes wat meer uitgebreider daarover vertellen. Maar 4 jaar geleden zijn wij eigenlijk bij elkaar gekomen. Waarbij Christian Komduur en Mohamed Benaisha daarmee eigenlijk gestart zijn. Eigenlijk hun achternamen zijn een beetje gecombineerd daarvan.
4: Oké.
5: Waarbij Christian ooit eigenaar was van Amici, een pizzeria Amici. En daarmee eigenlijk de doorstart heeft gemaakt voor het beginnen in Westervilla in Amsterdam-West.
4: Ja, dat is dat prachtige gebouw bij een begraafplaats, dacht ik.
5: Klopt. Ja. Tegenover Amsterdam-West aan de Haarlemmerweg. Prachtig gerenoveerd in die tijd. Ja. 2018, 2019 open gegaan. En uiteindelijk zijn we wat meer bij elkaar gekomen. Omdat we eigenlijk ook allemaal dezelfde ambitie hebben. Namelijk groeien en iets moois neerzetten.
4: Ja.
5: In 2022, zeg ik even uit mijn hoofd, had ik een zaak op de Kruisweg. Daar heb ik brand gehad. Voor de luisteraars misschien wel bekend als Marketclub.
4: Ja.
5: En in diezelfde periode ben ik gaan zoeken naar een nieuwe locatie. En toen zijn we gekomen bij de ABN AMRO in het centrum, waar nu 11 Bar & Kitchen zit. Waarbij ik eigenlijk wel meteen zag dat een hele mooie plek zou kunnen zijn voor een Grand Café.
4: Ja.
5: En toen zijn wij met z'n drieën eigenlijk gaan praten van, joh, kunnen we niet iets samen gaan doen? En ondertussen was Westervilla al... onderdeel van Bencom Groep.
4: Ja.
5: Hotel de Beurs lag op de loer.
4: Ja.
5: Maar ik wilde graag door, want ik stond stil. En dus toen hebben we eigenlijk heel veel met elkaar gesproken. We zijn naar binnen gegaan, we hebben een plan gemaakt en we zijn het ten uitvoer gaan brengen. En dat was eigenlijk ook wel een beetje het begin van een grote samenwerking.
4: Wat een mooi verhaal. De Bencom Groep. Dus welke bedrijven horen er nu allemaal bij? Je vertelde al de Westervilla in Amsterdam. Prachtig gebouw om te zien ook van buiten.
5: Zeker. Uiteindelijk zijn we met z'n vieren Bencom Groep. Jeffrey Haster hoort daar ook bij. Die doet eigenlijk meer...
4: Ja, je moet wel iedereen noemen, hè? Anders krijg je gedonder straks.
5: Die doet voornamelijk het stukje financiële aspect en eigenlijk het koppelen van bedrijven. En inmiddels hebben we Westervilla en Nando. Nando is eigenlijk het restaurantgedeelte. Ja. Waar ik later nog wel een klein beetje op doorga. Want dat gaat weer een stukje over Hotel de Beurs. Wat inmiddels nu Hotel 23 is geworden. Nu zijn we aan de overkant ongeveer een jaar geleden begonnen. Met dank ook aan de gemeente Haarlemmermeer. Dat wij daar mee bezig zijn geweest. Is het Oude Raadhuis.
4: Ja.
5: Daar doen we feesten, partijen, evenementen, vergaderingen. Eigenlijk allerlei hele leuke dingen. We hebben La Ronda zijn we gestart op de Marktplein 25 in Hoofddorp. Zit een klein stukje verder dan Elf Bar & Kitchen. Daar doen we een all-in concept waarbij we tapas vanuit de hele wereld doen. Maar ook inclusief een drankarrangement. Dus dat is eigenlijk een totaalpakket om gewoon onbeperkt te kunnen genieten.
4: Ja, je weet van tevoren wat je kwijt bent.
5: Precies. En daar hebben we onlangs afgelopen jaar Zoete Zalig overgenomen op Polderplein, midden in het centrum. Wat we eigenlijk hebben doorgezet als zijnde Zoet en Zalig, wat toen de tijd al heel mooi is neergezet. Maar dat hebben we eigenlijk doorgezet met een onwijs leuk team. En als laatste hebben we vorig jaar in november hebben we Mocha overgenomen. Na goede gesprekken met elkaar hebben we die zaak overgenomen, maar ook het team.
4: En wat is Mocha?
5: Mocha zit ook op Polderplein.
4: Ja.
5: En daar hebben wij eigenlijk gewoon twee hele leuke lunchrooms.
4: Dus eigenlijk in dat is een lunchroom en Mocha. Oké. Oké. Nou, veel dus in Hoofddorp.
5: Zeker.
4: Nou, wat leuk. Nou, hartstikke goed. Gezellig. Hoop te doen. Horeca. Ja, dat is en zaken doen en een roeping bij elkaar. En wat is jouw taak in het bij de vier mannen?
5: Mijn taak is eigenlijk zorgen dat we operationeel gezien eigenlijk door kunnen gaan. Zorgen dat alles wat er nodig is om door te kunnen gaan, dat gaat van personeel tot hetgeen wat je vast moet houden en eigenlijk alles wat er omheen staat te organiseren. Nou zijn we ook best wel wat groter aan het worden. We zijn nog steeds vrij klein, maar we zijn nog steeds aan het groeien. Waarbij we ook wat meer afdelingen hebben, zoals een stukje personeelszaken, maar ook marketing, communicatie, et cetera. Dus dat zorgen dat de operatie draait eigenlijk. Dat is eigenlijk mijn rol.
4: Ja, en met het hotel erbij, dat betekent eigenlijk dat jullie 24 uur per dag open zijn en Klopt. Bezig zijn.
5: Ja.
4: En hoe gaat het met het hotel?
5: Nou, ik vind eigenlijk dat we dat best heel leuk doen. We zijn zeg maar een beetje anderhalf jaar geleden, misschien zit ik er net een beetje naast, zijn we begonnen met het hotel openen. We hadden de ambitie om alles tegelijk te doen, maar het is toch best een uitdaging. We hebben de afgelopen 2 maanden hebben we nog een aantal kamers erbij gekregen. Dus we zitten nu op 86 kamers. We hebben oude ruimtes, vergaderruimtes en dat soort dingen hebben we allemaal verbouwd tot kamers. En we zitten toch wel een beetje tussen de 80% en 90% bezettingsgraad. Dus ik vind niet dat we mogen klagen. Sterker nog, ik ben eigenlijk best heel trots op hoe we dat...
4: Dat is mooi, want die hotelwereld, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Want dit is natuurlijk vol in nieuws. Zeker wat betreft toeristenbelasting in Amsterdam, hè, die binnen 5 jaar naar 20% gaat.
5: Ja.
4: En de btw-verhoging. Hè, dat betekent eigenlijk dat je nu voor straks voor 41% voor de staat werkt. Nou, je bent eigenlijk een soort ambtenaar bijna geworden. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Dames en heren, we draaien ook muziek, hè, tijdens deze uitzending. En de eerste plaat die we gaan draaien is Year of the Cat. Ja, wie kent hem niet? Ik zou zeggen, Gerben, start hem maar.
6: Daar komt-ie.

0: Ja, ja. U bent nog steeds de gast bij Ondernem het Maar. Mijn naam is Rick Claus en ik heb een speciale gast vandaag. Een horeca-tycoon, Rob Leemker. En die is van de Bencom Groep. Nou, daar heeft hij net alles al over verteld. Een hoop zaken. Hoe is het met je privéleven? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
1: Geen kinderen, wel al 9 jaar samen. Soms is dat eventjes een beetje lastig met de tijd. Maar zolang je in elkaar gelooft, dan komt dat vaak wel goed. Maar je moet wel de ruimte en de tijd ervoor nemen, zeker.
0: Kijk, keurig. Ja, want jouw partner zal ook naar dit programma luisteren. Dus alles wat je zegt is heel belangrijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb je ook huisdieren?
1: We hebben er ook nog 2, ja.
0: Ja?
1: 2 katten.
0: We hebben er weer eentje met 2 katten.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk.
2: Yay, katten.
0: De scherpe, hè? De hoofd, de security, technische zaken enzovoort. Jouw leven is...
2: Vertrouwenszaken.
0: Wat zeg je?
2: Vertrouwenszaken, moet je niet vergeten.
0: Ja, vertrouwen. Ja, dus vertrouwenspersoon bedoelt hij. Dus als er nog problemen zijn na deze uitzending...
1: Als de mic uitgaat...
0: De grenzen overschrijden zijn, dan kunt u zich melden bij onze Gerben. Jouw leven lijkt me helemaal niet saai. Tenminste, van de buitenkant. Want je doet op een dag heel veel verschillende dingen waarschijnlijk.
1: Zeker.
0: Neem ons eens mee met een dag.
1: Geen dag is hetzelfde, hoor. Er zijn eigenlijk alle dingen die ik vind vanuit het stukje horeca zijn eigenlijk heel leuk. Tuurlijk zijn er altijd wat dingen die wat minder leuk zouden zijn. Maar van een feestje of een partijtje organiseren of regelen. Zorgen dat mensen op de juiste plek de juiste tools hebben om alles te kunnen hebben. Of een overleg hebben over iemand die een groot feest wil organiseren. Tot het bekijken van een nieuw object. Waarbij we kunnen zeggen van oké, dat zou misschien wel eens interessant kunnen zijn voor de toekomst.
0: Ja, dus je hebt echt allerlei verschillende dingen. Dan is er weer een rioleringstuk. Dan met de gemeente. Misschien is er ook wel eens iets met de gemeente. Je weet maar nooit.
1: Zeker.
0: Of met de Belastingdienst of weet ik wat. Heb je nog wel vrije tijd, Rob?
1: Het voelt niet als werken, dus dat maakt het makkelijker. Dus dat klinkt natuurlijk weer heel cliché, ik zie jouw gezicht.
0: Ja, ik heb het ook jaren gezegd.
1: Maar je hebt wat minder vrije tijd, maar dat stop je wel weer terug in een heel mooi bedrijf met hele mooie mensen waar je goed mee kan samenwerken. Dus het voelt niet meteen als keihard werken, het voelt als iets moois neerzetten.
0: En... Even kijken, de Bencom Groep, hè? Wat is jullie ongeveer even totaal omzet? Wat doen jullie?
1: Ik denk dat we een beetje richting de 15 miljoen gaan ongeveer.
0: Kijk eens aan. Het is echt serieus werk, jongens. Ja, en je hebt natuurlijk... hoeveel mensen hebben we ongeveer in 100, dienst?
1: Ruim 180.
0: Ja, dus die afdeling... personeelszaken is wel een belangrijke ook dan.
1: Zeker, die heeft een hoop te doen.
0: Ja, kijk, het leuke van horeca en veel mensen in dienst hebben... er zitten een hele hoop niet leuke dingen aan... maar wat wel leuk is, en vooral als je lang bestaat... is dat je later... je blijkt dus voor heel veel mensen de eerste werkgever te zijn.
1: Ja.
0: Serieuze werkgever.
1: Zeker.
0: En als je dat goed aanpakt, dan zijn mensen daar echt... die kom je 20, 30 jaar later tegen... en die zijn altijd, tenminste, dat is mijn ervaring, heel dankbaar... van, ja, we hebben geleerd wat gastvrijheid is... maar ook wat discipline is, enzovoort, enzovoort... Want we zitten wel in een serieus vak. En daar bedoel ik mee, als iemand een paar schoenen koopt of een stereo en is die goed, dan kan je de volgende dag terug naar die winkel of je koopt een ander paar, weet ik wat. Maar als je een avondje uit hebt, dan moet het op dat moment moet het allemaal goed zijn. Ja, dus ga je zelf ook veel kijken bij evenementen? Ben je er zelf bij?
1: Zeker.
0: Ja, okay.
1: Dat is ook die invulling van die vrije tijd, denk ik, hoor. Nee, ik ben er veel te vinden. En ik denk dat het juist goed is om niet zozeer alleen maar de controlerende factor uit te hangen, maar wel een lerende hand te kunnen zijn voor zowel de manager tot de afwasser en alles wat ertussen zit.
0: Ja, ja.
1: En wat jij zegt, daar ben ik helemaal met je eens. Ze beginnen heel jong en daar zit een stukje opvoeding extra bij vanuit de horeca. En dat is het gewoon echt.
0: Ja.
1: En dat zullen ze altijd meenemen in hun... in de rest van hun carrière.
0: En hoe blijf jij zelf bij met alle ontwikkelingen in de horeca? Lees je veel? Kijk je veel? Ga je naar concurrenten?
1: Nou,
0: collega's?
1: Eigenlijk alles wat jij zegt. Ik kijk voornamelijk wel naar Amsterdam en de grotere steden. Om te kijken wat zijn de hippe dingen of wat zijn de nieuwe dingen. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste onderdelen. Een stukje social media wat daar wel echt bij komt kijken. Ja, en vooral jezelf ook blijven ontwikkelen in die zaak. En luisteren naar ook de collega's die daarin staan.
0: Ja. En doe je nog wat aan sport?
1: Nou, ik vind het heen en weer lopen zo op de Kruisweg, Marktplein, Polderplein, vind ik een aardig stuk.
0: Ja.
1: En dus nee, ik doe weinig sporten, maar ik beweeg veel.
0: Oké. En wat is jouw grote kracht? Hè? Je kan nu zeggen wat je wil, want jij bent aan het woord. Maar ben je zo slim of zo intelligent? Waarom hebben ze jou eigenlijk als partner erbij gehaald?
1: Nou, ik denk dat enerzijds het een stukje ervaring in die horeca. Maar ik denk het meest belangrijke is die communicatie die je met elkaar hebt. En dat je echt met elkaar samen wil gaan werken. En dat hetzelfde ambities zou moeten kunnen hebben. En die hebben wij gewoon. En daarin hebben we eigenlijk een hele natuurlijke rolverdeling georganiseerd. En dat voelt voor iedereen eigenlijk heel goed.
0: Ja, en vergaderen jullie eens iedere in de week? Of,
1: Iedere week.
0: Z'n vieren?
1: Ja. Ja.
0: Heel verstandig. Maar je zal ook wel bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid problemen hebben met mensen.
1: Er zijn zeker wel momenten dat je denkt van waarom gebeurt dit? Of...
0: Nou, noem er eens een paar. Nee hoor, nee.
1: Nee, ja, kijk, ik denk dat belangrijk is om wel te kunnen belichten. Maar als je met 180 mensen, dat is hetzelfde als in een restaurant. Er komen 100 mensen eten en er vindt vast één iemand vindt het minder lekker.
0: Ja.
1: Nou, dat heb je ook met als je 180 mensen in dienst hebt. Dan zal er altijd wel iemand zijn die het misschien minder leuk vindt of minder enthousiast is. Maar mijn doel is wel altijd om te zorgen dat we die mensen wel enthousiast kunnen maken. En te zorgen dat ze er wel bij kunnen houden. Maar je kan niet iedereen tevreden.
0: Oké, en hoe dol ben je op Haarlemmermeer of op Hoofddorp? Omdat jullie toch lekker alles bij elkaar houden daar. Of behalve dan de prachtige locatie in Amsterdam. Maar wat heb jij met Hoofddorp? Of wat heeft jullie groep met Hoofddorp?
1: Nou, ik denk dat omdat wij één allemaal hier wonen. Dat is denk ik de belangrijkste factor. De meeste van ons vieren zijn hier ook opgegroeid. Dus ik denk dat daarin al de basis ligt voor wat doen we in Hoofddorp. We hebben allemaal zaken gehad in Hoofddorp, waarbij we ook al een stukje klandizie hebben opgebouwd. Of in ieder geval dat vertrouwen hebben gecreëerd. Dus ik denk dat dat de basis is van het Hoofddorp. En ik denk dat we hier ook genoeg mensen kennen om er ook iets leuks van te maken. Ook voor die mensen die dat graag zouden willen.
0: Leuk, leuk. En hoe vind je het Hoofddorpse publiek, als je het zo kan omschrijven? Jullie hebben heel veel verschillende doelgroepen waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, dat sowieso. Van lunchroom tot all you can eat, tot een grand café en een hotel. Even alles wat daartussen hoort. Ik denk dat wel het publiek in Hoofddorp wel echt aan het veranderen is. Zeker meer in het centrum. Er komen toch meer mensen van buiten Hoofddorp. Ook wel buiten Nederland, Europa.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat een grote ontwikkeling is. Ik denk op zich niet meteen een negatieve ontwikkeling. Maar ik denk dat het wel verandert. Het wordt meer stads. Dus daarin denk ik dat wij daarin het publiek ook wel breed kunnen voorzien. Van in ieder geval leuke dingen in het centrum van Hoofddorp. Maar het wordt wel allemaal wat stadser.
0: Ja. Nou, ik denk dat heel veel hoofddorpers en ook de gemeente heel blij is met de sfeer in het dorp.
1: Ja.
0: Maar gewoon in Haarlemmermeer ook. Want dat was een beetje een punt. En zoals nu ook bij het nieuwe gemeentehuis, dat plein daar en dergelijke. De afdeling sfeerbeheer, die mocht er nog wel eens een keertje goed naar kijken. Maar fijn dat jullie daar in ieder geval een grote steen bijdragen. Hoe is trouwens contact met de politiek in Hoofddorp?
1: Ja, eigenlijk goed. Wel goed. Ja. Eigenlijk bij elke opening of bij elk moment waarbij wij iets organiseren of iets leuks doen, proberen we daar ook zeker de gemeente bij te betrekken.
0: Ja.
1: Dus die zijn vaak ook wel aanwezig.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Goed zo. Wat hebben we nog meer? Heb je nog wel tijd voor vrienden en gezelligheid? Als je zelf uit eten gaat of wat gaat doen, wat ga jij dan doen?
1: Veel zit ik in een van de eigen zaken. Maar wij gaan ook wel regelmatig eventjes een uitstapje naar Amsterdam. Om daar eens te kijken van oké, wat doen ze daar? Of in ieder geval even lekker eten. Of in ieder geval er ook uit te kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik. Als je zoveel heen en weer aan het lopen bent, dan wordt het op een gegeven moment heel normaal dat je daar bent. Maar goed, volgens mij denk niet dat ik daar de enige in ben.
0: Nee. Nou, het leuke is, een les die ik wel geleerd heb vroeger, hè. Vroeger was alles anders. Vroeger ging het heel veel op de persoon. En was het ook heel belangrijk dat ik in de zaak was. En hallo zei. En bij evenementen in het begin. En ook op het einde bij de naborrel erbij. En ik merk gewoon dat nu tegenwoordig, dat als ik ook door de zaak loop, zie ik bijna geen bekenden. Ja, gelukkig is het wel druk hoor, maar ze komen niet voor mij. En dat moet ook niet. Ze moeten echt voor het product komen. En ik denk dat bij jullie hetzelfde is.
3: Klopt.
0: Het is heel belangrijk dat we beoordeeld worden op het product en niet op de persoon. Over beoordelen gesproken, jullie zijn met z'n vieren. Word jij ook nog wel beoordeeld?
1: Ik denk dat het altijd belangrijk is dat je iets tegen elkaar durft en moet zeggen. Dus ja, zeker word ik beoordeeld.
0: Ja.
1: En dat doen we naar elkaar toe. Maar dat doen we niet om elkaar af te vallen, maar om elkaar te versterken en te verbeteren. Dus dat gebeurt zeker.
0: Oké. Nou, dat is belangrijk als je zo samenwerkt. En heb je nog, ik vroeg net of je nog wel een sport doet. Nou, dat heb je beantwoord. Maar heb je ook nog hobby's? Ja, we willen je leren kennen. Wie is Rob Leemke nou?
1: Ja, precies. Hobby's. Ik vind eten, drinken vind ik echt een hele belangrijke hobby van het leven. Dus
0: ja.
1: Dat doe ik graag. Maar ik vind ook mijn werk is echt mijn hobby.
0: Ja, dus dat is het.
1: Dat is het echt.
0: Dan wordt een korte uitzending zo hoor.
1: Het klinkt saai, maar het is echt wat het is.
0: Nee, goed, we gaan weer even naar muziek. En Gerben, wil jij het aankomen?
2: Ja, nee, natuurlijk.
0: Nou, doe je best, hè. Laat je gaan, dit is jouw moment.
2: Ik zal even een half uur vol praten. Nee, we hebben altijd vier plaatjes van de gast. Vandaag één.
0: Ja.
2: Dus dit is de, zeg maar, nou ja, even, ja.
4: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
2: Dat is deze. Ja. Hè? En dit is de plaat van Will Smith. Met Miami.
5: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Ja, u hoort alles hier. Ondernemend maar, Will Smith, dank je wel voor het meezingen. Jij, Will Smith, de deur wijzen nu.
1: Ja,
0: goed, we zitten hier nog steeds met Rob Leemker van de Bencom Groep. We weten al heel veel van Rob, maar nog niet alles. Dus we gaan verder met vragen stellen. Rob, neem ons eens even mee. Ik heb nog een vraag. Gebruik je al AI? Maak je daar veel gebruik van in met zaken doen in het bedrijf?
2: Ik denk dat je er niet meer omheen kan. Ik denk dat het heel veel tijd scheelt.
0: Ja.
2: Ik vind wel dat je alles moet nalezen. Alles wat hij produceert, maakt niet uit wat het is. Maar ik vind het is echt een tool. Het geeft een stukje extra hulp en het neemt een hoop tijd weg.
0: Oké. En Facebook, YouTube, TikTok. Wie regelt het allemaal bij jullie?
2: We hebben een marketingteam zitten.
0: Ja.
2: Die organiseren en regelen en creëren eigenlijk alles dat daar waar het voor nodig is. Dat kan voor een nieuw product zijn of een aanbieding of iets super gaafs. Of nou ja, alles wat er eigenlijk bij komt.
0: Ja, dus het hele social media gedeelte wordt wel bemand, zou ik maar zeggen. En dan krijg je ook reviews. Hè? Worden die ook door jullie gelezen?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En doe
2: je
0: daar wat mee?
2: Zeker. Zeker. Wat we belangrijk vinden is, enerzijds aan de reviews, is dat de mensen in ieder geval iets kunnen zeggen over wat ze ervan vinden.
0: Ja.
2: En juist ook die negatieve, die zijn heel belangrijk. Soms zijn ze niet zo leuk, maar ja, dat hoort er ook bij. Maar belangrijk is dat we er wat mee kunnen. En dat halen we echt uit die reviews. En we proberen daar ook altijd op te reageren.
0: Oké, ik spring van hak op de tak, hè, met mijn vragen. Maar dat maakt het hopelijk de uitzending een beetje leuk. Ben je ook lid met de Bencom Groep van bepaalde verenigingen of ondernemersclubs?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Zeker. Ik noem even Into Business of Ondernemend Hoofddorp. Eigenlijk zitten we overal wel een beetje bij.
0: En word je er wel eens moe van?
2: Moe niet, maar ik vind wel veel dingen op elkaar lijken.
0: Ja.
2: En je ziet veel al dezelfde gezichten ook, wat op zich ook positief is, want je kan er echt een band mee opbouwen. Maar ja, het is wel allemaal een beetje hetzelfde.
0: Maar politiek correcte antwoorden allemaal, keurig. Maar je denkt nooit van wat een slap gedoe allemaal. En ik kom een beetje bij die vraag, omdat eigenlijk hebben ze gewoon verjonging nodig, die clubs. Dat zegt bijvoorbeeld de voorzitter, heer Hulsenbos. Die zegt dat ook. Ja. Van, we zouden graag wat jongeren met ideeën hebben. En kom op en laat me eens wat weten. Of geef een idee door. Is het niks voor jou, Rob? Omdat je toch tijd over hebt.
2: Nou, ik heb inderdaad een enorme tijdsverhaal natuurlijk. Maar we kunnen het zeker een keer met Dick erover hebben. Nee, ik denk dat het wel belangrijk is dat die verjonging wel een beetje gaat komen. Want het is al eigenlijk al heel lang hetzelfde.
0: Nou, dan een gewetensvraag. Is er ook een misverstand over een van jullie bedrijven of over de groep of over jou, wat je heel vaak moet uitleggen en dat je denkt, nou, nu kan ik dat eens even voor de radio vertellen, hoe het nou precies zit?
2: Nee, ik kan me niet iets bedenken, maar misschien ligt er iets bij jou op de tong.
0: Ik heb alle dossiers nagezocht over Rob Leemker, maar niks negatiefs kunnen vinden. Een hele aardige, positieve kerel.
2: Gelukkig. In principe niet een misverstand wat bij mij te oren komt. Maar die zullen er ongetwijfeld zijn.
0: Ja, want je hebt ook de wet Bebop, hè? Bebop.
2: Ja.
0: Zoek alles uit.
2: Zeker.
0: Stel je voor als horecaondernemer dat je ooit iets verkeerd hebt gedaan.
2: Ja, dan kom je nergens meer doorheen.
0: Beste Rob. Stel je voor, hè? Jij krijgt van ons je krijgt 4 miljoen euro. Die mag je ergens aan besteden. Waar zou jij die aan willen besteden?
2: Nou, ik denk dat, dat zal iedereen wel zien aankomen. Ergens in het centrum van Hoofddorp nog iets leuks bij zou kunnen komen. En ik denk iets zou kunnen organiseren wat een 100% met horeca te maken heeft. Ik zou een dagzaak beginnen waarbij de avond zich verandert naar meer een stukje sociale interactie. Dus het wordt meer een soort partij voor eigenlijk alle soorten mensen in Hoofddorp. Dus ik zou de kinderen, de ouderen, de ballenbak en dat soort dingen, een pannenkoekenzaak, waarbij je aan het eind van de avond ook een satéetje, maar ook een bitterbal kan eten en een drankje kan drinken, de muziek wat harder.
0: Ik zou nog een paar bedden bijzetten, dan hoeven ze helemaal nooit meer naar huis.
2: Doen we aan de achterkant. En dan maken we daar een kleine bed and breakfast van.
0: Nee, ja, oké. Okay. Maar toch wel weer iets met horeca.
2: Ja.
0: Dus.
2: En ja, we zijn natuurlijk ook druk bezig met het oude raadhuis. En daar zijn we druk bezig met een C-punt. Waarbij we eigenlijk dat stukje vanuit vroeger wel weer een beetje willen herstellen.
0: Het cultuurgedeelte.
2: Cultuurgedeelte. Ja. Dus samenwerken, theater, maar ook een stukje film. We zijn ver in het gesprek. We zijn er nog niet, maar dat zou bijvoorbeeld met die 3-4 miljoen wat jij dan net
0: ja, aangeeft, je kan ze zo meenemen straks.
2: Ja, precies. Ja. Ik dacht nog dat het fictief mag, maar ik zie hem hier op tafel
0: staan. Ja, ja.
2: Maar dat zou ik daar ook wel in mee kunnen nemen. Ik denk dat dat heel gaaf is, zeker midden in het centrum.
0: Ja. Nog een serieuze vraag. Is er een bepaalde ondernemerswet, regeling die jij graag zou willen afschaffen of aanpassen?
2: Nou, wat ik in de afgelopen jaar echt heb gemerkt, vooral voor de ZZP-mensen die bij ons werken, wordt ze allemaal niet makkelijker gemaakt. Sterker nog, het wordt ons als ondernemer ook niet makkelijker gemaakt. Het inzetten van deze mensen zijn over het algemeen cruciaal. We weten allemaal dat we mensen kunnen krijgen, maar soms heb je een bepaalde kwaliteit nodig. En die zijn vaak wat schaarser, dat is moeilijker vinden. En die kan je in de ZZP-wereld vaker wel wat vinden. Maar deze mensen mogen niet zomaar meer elke dag bij jou komen werken. In de vorm van schijnzelfstandigheid. Ik denk dat dat wel iets is waar ik denk elke branche wat ermee te maken heeft. Waarbij we nu kunnen zeggen dat dat nou iets is waar van ik kan zeggen in ieder geval dat ik daar niet zo blij van word.
0: Want jij als ondernemer bent dan eindverantwoordelijk, geloof ik ook, hè? Als het niet klopt.
2: Ja, dus stel zij doen geen afdracht van loonbelasting of btw-betalingen dan daar wordt een controle op uitgevoerd en wij hebben het niet gecontroleerd en het is niet gedaan. Ja, dan kan dat zomaar zijn dat wij daar een probleem mee krijgen. Sterker nog, misschien wel een boete van krijgen.
0: Ja, ja, over boetes gesproken.
1: Ik vind het wel de beste die ik tot nu toe gehoord heb.
0: Kijk, ja, en Gerben, jij bent ook ZZP'er?
1: Nou, in rusten, maar okay. Ja, ik ben mijn vriendin is nog zeker ZZP'er. Ik ben het heel lang geweest.
0: Ja.
1: Maar nee, ik vind wat Rob nu zegt.
0: Maar wat zo jammer is, is
1: applausje
0: dat
1: waard.
0: Ja, nou, jij hebt de knoppen met applaus, dus jij kan dat zo inregelen. Maar wat zo, kijk. Hey! Wat zo jammer is, tenminste eigenlijk zou je nu ergens een politieke verantwoordelijke persoon moeten kunnen benaderen. Waarvan je zegt, kijk eens, dat vinden wij als ondernemers uit Haarlemmermeer, vinden dat. En doe daar eens wat mee. En zo zijn er natuurlijk heel veel wetten en regelingen. En dat je dan zelf eindverantwoordelijk bent. Trouwens, nu we het daarover hebben, heb je ook wel eens controle gehad van de Warenwet?
2: Ja, zeker.
0: Interessant, zeker. Hè?
2: Nou, vanuit vroeger is dat denk ik al, dat je altijd denkt, oh, wat gaat er gebeuren?
0: Ja.
2: Als je normaal gesproken gewoon controleert elke dag en je bent ermee bezig, en je doet je werk, dan valt het allemaal wel mee, maar toch is het altijd even schrikken.
0: Ja.
2: Maar nee, we hebben hem zowel in Amsterdam als in Hoofddorp wel gehad. En dat gaat eigenlijk over het algemeen altijd wel goed. We werken wel met een partij samen, zou je ook niet onbekend zijn, denk ik, Bureau de Wit.
0: Ja, Bureau de Wit, hè. En, ja, dan weet je dat je goed zit.
2: Ja, ja, dat werkt gewoon heel fijn. Ze controleren ons eigenlijk op eigenlijk alles, hygiëne en of het allemaal klopt.
0: Ja.
2: En daarmee kunnen wij dan ook weer aan de slag om daar wat mee te doen. En daardoor is eigenlijk die kwaliteit vaak ook al op een heel hoog niveau.
0: Ja, dus even voor de luisteraars, hè, de Bureau de Wit, die zorgt ervoor dat dit is een extra controle, maar die betalen we als horecaondernemers zelf. En die komen, je weet niet wanneer ze komen. Spannend, hè? En controleren dan nog alles. Maar tegenwoordig is het zo, als er een stuk vlees binnenkomt, dan stempel, dingetje erop, daar, die koeling, enzovoort, enzovoort. Nou, je weet bijna welke koe het is en waar die geleefd heeft en hoe die ten onder gegaan is. Maar het moet er zo lekker door worden. Maar goed, ik heb wel een keer een probleem gehad met de Warenwet over een vloer. Toen zeiden ze, die is te glad. Toen heb ik de vraag gesteld, maar kunt u mij even vertellen wat glad is? Wat is te glad en wat is niet glad? Nou, toen was de discussie vlug ten einde. Maar goed, over het algemeen is het heel belangrijk. Maar vaak denk ik, waarom kom je altijd bij de gerenommeerde bedrijven? En ik heb wel een stuk of 30 andere bedrijven waar je zegt, ga daar eens even kijken. Maar goed, we moeten het positief zien en positief houden. En over positiviteit gesproken, Rob, je krijgt nog iets van ons. je krijgt de gelegenheid om een standbeeld neer te zetten. En laten we nou eens dan eerst een lekker plekje uitzoeken. Vandaag gaat het is de Meerradio. Vandaag zitten we wel een beetje over Hoofddorp vooral. Maar in Hoofddorp heb je een rotonde vlakbij jullie hotel.
2: Ja.
0: Hotel, hoe heet het nu?
2: Hotel 23.
0: 23? Is het nummer 23 waarschijnlijk?
2: Nee, vanuit het netnummer 023 dachten we, hey, dat is nou echt leuk.
0: Hoe kom je erop? Ja.
2: Goed idee, hè?
0: Ja, ja. Ja. Maar daar is die rotonde. En als we daar nou een standbeeld neerzetten, dan kunnen mensen ook, als ze het mooi vinden, kunnen ze gewoon één extra rondje doen of twee. Dan kun je kijken. Maar van wie zou jij nou daar een standbeeld willen neerzetten?
2: Nou ja, jij zei net die positiviteit. En ik zat zelf te denken aan hoe wij als Benkel met z'n vieren zijn eigenlijk. En daarin het plezier kunnen maken. Met ook het stukje ondernemen. Maar ook met de mensen waar we mee zijn en onze gasten. Zie ik onszelf daar helemaal leuk zo op die rotonde staan. Met z'n vieren en met die armen omhoog.
0: Nou, wat gezellig.
2: Iedereen kunnen ontvangen midden op dat stukje van Hoofddorp. Ik denk dat dat heel gaaf zou werken.
0: Ik dacht zelf meer aan Dolly Parton of Brigitte Bardot. Maar dit vind ik toch eigenlijk ook wel heel erg leuk.
1: Wordt wel een heel groot standbeeld.
0: Nou, ja, ja wel. Maar dat mag wel. Nee, of een beetje net als de Beatles die over dat zebrapad lopen. Nou, ik vind hem heel leuk. Trouwens, Rob, heb je wel eens iets verzonnen wat echt uniek is? Of gecreëerd wat je zegt van, kijk, dit is nou even mijn ding, hè? Ik overval je een beetje met de vragen.
2: Nou, ik denk dat hetgeen wat we doen met elkaar, met z'n vieren, is ook niet meteen uniek, hoor. Maar ik denk wel de samenstelling van de mensen waar wij één mee werken, maar ook zeker vanuit ons vieren, de samenstelling van soorten mensen,
0: ja,
2: dat ook eigenlijk al heel uniek is. Maar echt iets verzonnen waarvan we zeggen, nou, dat is echt geweldig.
0: Ja.
2: Ik denk dat het altijd een verbeterslag is van iets wat misschien al bestaat.
0: Wat een keurige antwoorden geef jij. Heel goed, Rob. We gaan, voordat we in slaap vallen... Nee. Ik bedoel het heel serieus. Je hebt goede antwoorden. Dankjewel. We gaan naar Dolly Parton. Tenminste.
1: Ja, nee, zeker. Jullie waren zo positief gestemd over alles. En misschien dat Dolly Parton nog als standbeeld kan.
0: Lijkt me fantastisch.
1: Dus helaas is ze onlangs ons ontvallen, Dolly Parton. Ik hoop niet dat ze op de buik ligt, want dan komt het graf... Langzaam.
0: Gerben. Je was zo goed bezig met je carrière als DJ.

0: Ja, ja, luisteraars, daar zijn we weer. Goh, wat een heerlijk gesprek is dit. En u krijgt er zomaar een vriend bij. En voortaan kunt u zeggen, Rob Leemker, ja, die ken ik. Van de Bencom Groep. En van Hotel, ja, ik zeg dan de beurs. Maar dat is klaar van Hotel 23. En daar hoort ook een restaurant bij. Rob?
1: Dat klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Ja, daar, ik denk
0: ga je nou eindelijk eens open?
1: We gaan eindelijk een beetje richting de opening. We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met de verandering binnen van het hotel. Dus alle kamers zijn nu klaar. En nu is het tijd om dat stuk restaurant te doen. Dus Nando, wat we in Amsterdam hebben bedacht, komt nu naar Hoofddorp. Het wordt een brasserie. En halverwege november gaat het echt gebeuren. Hè? Dan gaan we open.
0: Leuk hoor. Een brasserie en even de kaart is hoe moet ik die een beetje zien?
1: Nou, we zijn best wel wat aan het veranderen geweest. Van allerlei verschillende namen tot concepten die we hadden bedacht. het moet wel meer een allemans vriend worden. Dus er moet ook een steak met friet op staan. En er moet een broodje kunnen worden gegeten. Maar ja, ook 's morgens vroeg al vanaf een uur of 8, 9... gewoon dat ontbijt kunnen pakken voor op dat stukje aan die rotonde met die mooie gasten daar op die rotonde.
0: Ja, ja, goed hè.
1: En, maar tot dat 's avonds laat. En ook de late night snack moet gewoon kunnen. Met een hele mooie nieuwe bar erin. Ja. Alles wordt gedaan.
0: Maar besef je wel dat jullie hebben 9 zaken dus bij elkaar.
1: Ja.
0: En dat jullie echt heel belangrijk zijn voor het sfeerbeheer in Haarlemmermeer.
1: We proberen echt ons best te doen.
0: Ja, nou, dat vind ik heel fijn. Geen hobbyisten, geen geklungel, maar echte serieuze horecamensen, zakenmensen, maar die wel bezig zijn met sfeer. Trouwens, wat voor auto rij je? Ja, hè?
1: Nou, het is geen Ferrari, maar het is gewoon een Volkswagen Golf.
0: Oké, okay. Nou, dat is belangrijk.
1: Maar het rijdt perfect.
0: En is die ook hybride of nog niet?
1: Hij is zeker hybride.
0: Oh, goed zo. Toekomstplannen. Jullie willen nog steeds verder groeien?
1: Ja. Ja?
0: Ja? Doe je rustig aan?
1: We proberen rustig aan te doen op de momenten dat kan.
0: Ja.
1: Dat is meestal op zondag. Nee, dat is een grapje. Als er mooie projecten op ons pad komen, dan staan we daar zeker voor open.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En vrienden van vroeger.
1: Ja.
0: Als jij die nu tegenkomt. Nee, stel ik kom ze tegen en ik zeg. En ze beginnen van. Hé, ik heb Rob Leemker op de radio gehoord. En dan zeg ik. Wat typeert hem nou van vroeger?
1: Ja, goede vraag vind ik dat. Wat typeert hem nou? Ik denk dat ik niet zo heel veel veranderd ben in al die jaren. Ik denk dat het plezier maken en een beetje gek doen.
0: En had je ook een bijnaam vroeger?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Had je wel vrienden vroeger? Dat wel?
1: Ik denk het wel, ja. ik noemde ze wel mijn vrienden in ieder geval.
0: En toen je in een jaar of 16 was, hè, waar droomde je van?
1: Ja, klinkt natuurlijk cliché. Maar ik was, ik denk een jaar of 14 toen ik bij Hans de Jong begon.
0: Ja.
1: Bij de beurs. En toen kwam eigenlijk al de gedachte dat ik het gaaf zou vinden om iets voor mezelf te beginnen. Maar hoe en waarmee en hoe ik dat voor elkaar ging krijgen, dat vond ik allemaal heel lastig. En dat is al die jaren een beetje gegroeid. Dus, toen
0: dus je droom is eigenlijk uitgekomen,
1: ja,
0: Rob?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is mooi.
1: Zeker.
0: Dat is geweldig. Ja, en nog even over Hans de Jong. Vroeger had je Concours Le Pic in het park, in het Haarlemmeerse Bos. En daar deed hij de horeca. En het was echt zo'n horecaman die zelf meewerkte. En stond te zweten daar en heel trots was. En ik weet dat het was een keer 31 graden. En toen kwam dus de ware wet. Die kwam controleren naar de koelkasten en de vrieskasten. Nou, die dingen konden het. Dat stond dus gewoon buiten en in de zon. En die konden het niet bijbenen. En die waren 2-3 graden te hoog. Logisch. En toen kreeg hij zo'n enorme boete. En er was iemand die zat in zak en as. En dat had ik zo met hem te doen. Want het is zo hard werken, die catering. Vond ik zielig. Nou, moest ik even kwijt. Want ik vind het een mooie kerel. En over catering gesproken, dat doen jullie niet.
1: Doen we ook nog.
0: Jonge, jonge, jonge.
1: We hebben nu toevallig best wel een wat grotere aanvraag lopen. Maar we hebben wat kleinere aanvraagjes gedaan. We zijn er vorig jaar mee begonnen.
0: Ja.
1: Wel hebben we gezegd, laten we het een klein beetje op een lager pitje zetten. Omdat we het gewoon heel druk hebben met alle zaken hier in Hoofddorp en een stukje in Amsterdam. En wij vinden gewoon dat we de focus moeten houden op de dingen die gewoon gaan zoals ze gaan.
0: Ja.
1: En soms zijn dit stukje catering geeft toch wat meer onrust. Je moet toch al je spullen meenemen. Je moet
0: en ik zou je vertellen, als het feestje afgelopen is, dan moet je ook alle spullen weer inladen.
1: Ja.
0: En dan moet iemand rijden. En de mensen moeten nog naar huis. Enzovoort. Nee, heel veel plezier met catering.
1: Ja, bedankt.
0: Goed, goed, goed, goed. Is er iets wat je zelf nog kwijt wil? Waar we niet over begonnen zijn?
1: Nee, ja, ik denk dat het gewoon heel leuk is dat wij hier even met jou mogen praten.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, ik denk dat dat heel gaaf is.
0: Heel wederzijds trouwens.
1: En het is gewoon fijn om even wat vragen van jezelf te horen. Dat je denkt, oh, daar heb ik eigenlijk misschien wel helemaal geen antwoord op. Dus ik vond het heel grappig.
0: Oké, nou, we hebben je wel leren kennen. Maar stel je voor dat jij burgemeester zou zijn hier in de Haarlemmermeer. Klinkt wel, Rob Leemker, burgemeester Haarlemmermeer. Zou jij...

0: tijd, kost je veel energie.
1: Ja.
0: Maar zorg dat je weet wat er op die vloer gebeurt.
1: Nou, dat vind ik wel mooi. Er zit tegenover me, luisteraars, een ondernemer die energie uitstraalt. En ja, ik denk dat dat een pareltje is voor het horecavak. En dat hij ook beschikt over common sense. En dat is ook wel belangrijk in ons vak. Dat je en sfeer bij je doet, maar ook verdomd goed weet... waarvoor en wanneer je wat kan doen. Trouwens, kan je wel rondkomen van je salaris? Nu is het moment om wat te zeggen.
0: Ik kan ook nu nog rondkomen.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Wat is de grootste uitdaging voor de komende tijd? Als laatste vraag.
0: Het Nando openen hier in het centrum. Ik denk niet zozeer dat het een uitdaging is... maar wat ik wel heel gaaf zou vinden... als we dat stukje wat vroeger op die rotonde gebeurde... Ja. dat weer een beetje gaat bruisen.
1: Dat
0: dorp gewoon weer het dorp wordt zoals het was. Maar met die extra dingen die we hebben toegepast.
1: Ik ga jou heel hartelijk bedanken voor een heel leuk gesprek. Dankjewel, Rob Leemker. Namens alle luisteraars uit Haarlemmermeer en omstreken... de dames en heren die hun auto langs de kant hebben gezet om te luisteren... u kunt weer gaan rijden. Wij zien u weer, horen u weer volgende week. Dit was Ondernemend Maar. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u sturen naar rickklaus@meerradio.nl. Namens de vertrouwenspersoon, security manager en aankomend DJ Gerben Kessen. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
1: Dit was Ondernemend Maar. Goedemiddag.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is Carl Douglas met Kung Fu Fighting.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Goeiedag en welkom bij de maand van het jaar. Vandaag aflevering 1938. En we gaan terug naar
1: september
2: 1974.
0: Vanaf 21 september staat Carl Douglas 3 weken lang nummer 1 in de Engelse hitparade met Kung Fu Fighting. En nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Het zou de best kochte plaat van het jaar worden. Vanaf 17 augustus al nummer 1. En staat daar nummer 1 tot 5 oktober 1974. 8 weken lang bovenaan. Dit is Josh McCrae met het nummer van KC. Van de Sunshine Band, weet je wel. Dit is Rock Your Baby.
1: De maand van het jaar

0: En na Rock Your Baby van George McRae, nummer 1 in Nederland, hoorde je de nummer 1 net uit Amerika. In de week van 14 september staat hij nummer 1. Eén weekje maar hoor. Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En daarna wordt de eerste plaats overgenomen door Barry White. But just can't get enough of your love, baby.
1: Hi Tom, hey. Ik ben Tom van der Spek.
0: Hoi Tom.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Na een slechte zomer van 1974 brengt september niet veel goeds. Veel te veel regen, 142 mm, terwijl 65 mm normaal is voor september. En veel regen betekent ook veel bewolking. September 74 is een sombere maand van het jaar, met 620 uur zon. En volgens de boeken moet dat 141 uur zijn. Maar echt warm is het ook niet deze maand. Slechts 5 dagen komt de temperatuur boven de 20 graden. Hier is Dr. Anders P. met het grappige De Dode Rit. En dat is nummer 33 binnen in Nederland op 14 september 1974.
2: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang.

Zij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

0: Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en Hoeper de Poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd.
2: Zondagmiddag.
3: Zondagmiddag.
2: Het complete zondagmiddaggevoel.
3: De jaren 70.
2: Meer radio.

0: Dat waren er weer drie hier in de maand van het jaar. Rock Me Gently was van Andy Kim. Ook nummer 1 in Amerika, één weekje maar. In de week van 28 september 1974. Je hoorde ook Love Me For A Reason van Osmonds. 1 in Engeland, vanaf 31 augustus, drie weken lang bovenaan daar. En de dode rit, die was van Dr. Anders P. En die komt binnen op nummer 33 in Nederland. Op 14 september 1974.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg heeft samen het wereldnieuws uit september 1974... bij Beeld en Geluid in Hilversum. En we hebben een gijzelingsdrama in de Franse ambassade in Den Haag in september 1974.
2: Wij volgen in ZI, voor zover ons dat mogelijk is, de gijzelingszaak in Den Haag. Frits Bom, in het kort even de stand van zaken.
3: Een uurtje geleden werd de politiemacht afgelost en nu staan er zo'n 200 agenten, waarvan 40 in Burger. Er is in Den Haag een groot gebied afgezet. Niemand is in staat verder de Franse ambassade te benaderen. Verder geen nieuws en geen enkele ontwikkeling. Ik wil alleen nog even melden dat de gijzeling op dit moment 18,5 uur duurt.
4: Behalve de Nederlandse regering heeft ook de stichting Mensen in Nood in Den Bosch al hulpgoederen ter waarde van 25.000 gulden naar Honduras gestuurd.
5: Het aantal slachtoffers wat nu officieel genoemd is hier, is dus 5.800 exact.
6: Wat betekent zo'n ramp nou voor een land als Honduras?
5: Als op één na armste land van Amerika kunnen we toch wel zeggen dat eigenlijk de hele economie weggeslagen is.
2: Straks om 11 uur ondertekenen Portugal en de bevrijdingsbeweging van Mozambique Frelimo een akkoord over de onafhankelijkheid. Na 10 jaar strijd haalt het Frelimo vandaag de overwinning binnen. In de hoofdstad van Mozambique, Lourenço Marques, is kort voor de ondertekening van het onafhankelijkheidsakkoord een explosieve situatie ontstaan. Vannacht hebben blanken Frelimo-aanhangers in elkaar geslagen. Gebouwen werden in brand gestoken en auto's van journalisten werden omvergegooid.
7: Ik vind dat zo knap van sommige programmamakers die al precies kunnen vertellen. Ik heb zoveel uren uitgezonden of ik heb zoveel programma's gemaakt. Ik heb de uren eerlijk gezegd nooit geteld. Maar ik kan wel zeggen dat ze in deze 25 jaar voorbij gevlogen zijn. En dan gaat nu het Promenadeorkest een grote punt zetten achter Moederswil is...

0: John Denver met zijn ode aan zijn toenmalige echtgenote Anne Martell. Hij staat op nummer 2 genoteerd in de Engelse hitparade met Annie Song op 28 september 1974.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Op Schiphol vindt de ontknoping plaats van het gijzelingsdrama dat zich voornamelijk heeft afgespeeld in de Franse ambassade in Den Haag. 1 week na de ontknoping keren de Transavia-piloten, die de 3 Japanse terroristen hebben vervoerd, veilig en wel terug op de luchthaven. Het zijn captain Pin Sirix, co-piloot Ruud van der Zwaal en boordwerktuigkundige Barry Knight.
2: Hallo luisteraars, dit is Getty in de maand van het jaar. En hier is een van de hits van

0: Polenka samen met Odia Coates en You're Having My Baby. Nummer 1 in Amerika, waar 24 augustus 1974 drie weken lang bovenaan. Met ook Leo C. met Long Tall Glasses, 48 binnen in Engeland op 14 september. En Tietzin met In The Summer Night, die komt binnen op nummer 39 in Nederland op 7 september 1974.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Omdat Veronica is vermoord op 31 augustus 1974... verkoopt J. Bogaert aan de Kruisweg 617 zijn radioapparatuur. En drie kleuterscholen in de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep die worden geopend in de maand van het jaar. En fotostudio Le Monde die opent ook, maar dan in Hoofddorp.

0: De Rolling Stones met It's Only Rock'n'Roll. Een nummer met een hilarische clip, want het speelt zich namelijk af in een groot schuimbad. En drummer Johnny Watts die wordt behoorlijk ondergedompeld een paar keer. It's Only Rock'n'Roll, de Facebookplaats van vandaag, want de hoes zie je op de Meer Radio Facebookpagina staan met bij de playlist van de maand van het jaar. It's Only Rock'n'Roll staat nummer 16 in Amerika op 21 september 1974. We hoorden ook de Three Degrees met When Will I See You Again. Dat was nummer 3 in Engeland op 7 september. En Tennessee met de Walsie Shuffle. Dat is nummer 2 in Nederland op 28 september.
1: De maand van het jaar.
0: Het is al van vandaag. We gingen terug naar
1: september
2: 1974.
0: En ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. September 1974. 52 in Amerika in de maand van het jaar. De Doobie Brothers met Jijs of Zilver. Zometeen na 3 uur. Veel plezier, hè? Met Michel Ongelin en meer Hollands.

het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote

0: Genieten begint bij ambiance. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnie Champersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Ja, daarom een goedemiddag en leuk dat je luistert en dat je erbij bent. Ook op deze eerste zondag van september 2026 naar het vaste team. Ik kijk hem diep in de ogen. Ton van der Aan en ondergetekende. We zijn er weer bij Meer Hollands. En vandaag aflevering 914 zijn we begonnen met Roodkapje van Pater Moes Groen. En dat kwam in 1991. Het is de Facebookplaat van vandaag. En hoe zie je op de Meer Hollands Facebookpagina met de spellijst van vandaag? En van het nieuwe album van Roxy Dekker, Superstar, is dit de single Bare Minimum.

altijd leuk en vrolijk in Meerhollands. Deze van Wolf de Kroes 2009. Tjalala en geniet van elke dag. Met Solo Amore brengt de Brabantse Stefano's de warme Italiaanse zomersfeer rechtstreeks naar ons, het Nederlands publiek, zegt hij. De nummer adem passie, romantiek en aanstekelijke magie van een onvergetelijke ontmoeting onder de Italiaanse zon. We zijn benieuwd en we gaan luisteren.

Ik geniet altijd zo van het stemmetje. Fantastisch toch, is de eerste single in het debuut-CD De Jager 2007 van Eva de Rovere uit het Belgische Lier. De originele Jan en Zwaan, ze leven niet meer, maar dit zijn de nieuwe. Zijn ze gekloond, meneer Van

Romeo door Willeke Alberti was in 1993 een verrassende hit met de 10e plaats als hoogste notering in de top 40. Zal Remco Carlos met zijn nieuwe single Oud de top 40 halen? Dat gaan wij bepalen en we gaan hem luisteren. Oordeel zelf, hier is de Wasserette.

Met de mooie klanken Cody Konings. En loopt net als Willeke Alberti al heel wat jaren mee. Of kruipt tegenwoordig in het artiestenvak. Mooi was die tijd. En dat was een groot hit in 1990. 4 jaar later was Stil in mij een hit voor Van Dikhout. Te veel is niet genoeg. En dat is de nieuwe single voor de Maarten uit Den Helder.

Lekker Dans. Het kwam voort uit de Utrechtse homo-cabaretgroep Spitsroeden. Met naast Frank Bakker, Herman Schulte en Kees van den Berg. Intimiteit was in 1984 hun vierde single die 30 kwam in de top 40. Denise Driana, zeker geen uit de homo-groep, hoor je nu in Meerholland met Toeval.

Ja, dat was de allereerste zinger van André van Duin. In 1965 maakte hij de knotsgekke tekst op de hit Woolly Bully van Sam en de Sham en de Farao's als Stoelen Stoelen. En terecht de oudste van vandaag in Meerolands. Bert Vonke begon als lid van Chaotic en maakte geregeld soloplaten. Dit is de nieuwste Als ik een zoon had.

0: de vrolijke klanken van José. Ik zie weer pretjes in je ogen, alweer van 2012.
1: Hallo, dit is Tino Martin. In Meer Hollands met Michel Onklin op Meer Radio.
0: Ja, en dat niet alleen, want hij is de studio ingedoken met Billy Dans. En dit is het resultaat. Ik hoor niks geks.

Smit was dat op één been van haar single van 2 jaar geleden. Tot zover, meneer Van Dranen. Het is alweer zover. Aflevering 940 van Mierenlands. Samen met jou gemaakt, hè. En de laatste voor vandaag is Marineschool Gold, moet ik zeggen. Oh, daar hou ik van. Zilver is ook leuk. Laat je gaan, zingt hij. Fijne zondag verder. Tot volgende week zondag. Dankjewel voor het luisteren. En Ton, dankjewel voor de koffie. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer...

0: Jampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Zo zondag, Peter Hanegraaf.

0: Keulen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag, Peter Hanegraaf.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Mark Jampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
1: Zondag, Peter Hanegraaf.

0: Albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw. Zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag, Peter Hanegraaff.

Let's go. You're kidding me.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade.

0: Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Dit is een herhaling op Meer Radio.
2: Tom van Dranen.
1: De jaren 70. September
3: 1974.

0: Dat is Carl Douglas met Kung Fu Fighting.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Goeiedag en welkom bij de maand van het jaar. Vandaag aflevering 1938. En we gaan terug naar
1: september
2: 1974.
0: Op 21 september staat Carl Douglas 3 weken lang nummer 1 in de Engelse hitparade met Kung Fu Fighting. En nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Het zou de best kortste plaats van het jaar worden. Vanaf 17 augustus al nummer 1. En hij staat daar nummer 1 tot 5 oktober 1974. 8 weken lang bovenaan. Dit is Josh McCray met de nummer van KC. Van de Sunshine Band, weet je wel. Dit is Rock Your Baby.
1: De maand van het jaar

0: En na Rock Your Baby van George McRae, nummer 1 in Nederland, hoorde je de nummer 1 in Amerika. In de week van 14 september staat hij nummer 1. Eén weekje maar hoor. Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En daarna wordt de eerste plaats overgenomen door Barry White. But just can't get enough of your love, baby.
1: Hi Tom. Hey, ik ben Tom van der Spek.
0: Hoi Tom.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Na een slechte zomer van 1974 brengt september niet veel goeds. Veel te veel regen, 142 mm. Terwijl 65 mm normaal is voor september. En veel regen betekent ook veel bewolking. September 74 is een sombere maand van het jaar. Met 620 uur zon. En volgens de boeken moet dat 141 uur zijn. Maar echt warm is het ook niet deze maand. Slechts 5 dagen komt de temperatuur boven de 20 graden. Hier is Dr. Anders P. met het grappige De Dode Rit. En dat is nummer 33 binnen in Nederland. Op 14 september 1974.
2: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden

woud waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leven zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

0: Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 werst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Daar klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw geruite kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zachtjes stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met islavisch handen.

0: Jozefen staat gedaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd.
2: Zondagmiddag.
3: Zondagmiddag.
2: Het complete zondagmiddaggevoel.
3: De jaren 70.
2: Meer radio.

0: Dat waren er weer drie hier in de maand van het jaar. Rock Me Gently was van Andy Kim. Ook nummer 1 in Amerika, één weekje maar. In de week van 28 september 1974. Je hoorde ook Love Me For A Reason van Osmonds. 1 in Engeland, vanaf 31 augustus, drie weken lang bovenaan daar. En de dode rit, die was van Dr. Anders P. En die komt binnen op nummer 33 in Nederland. Op 14 september 1974.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg, hij verzamelde het wereldnieuws uit september 1974... bij Beeld en Geluid in Hilversum. En we hebben een gijzelingsdrama in de Franse ambassade in Den Haag in september 1974.
2: Wij volgen in ZI, voor zover ons dat mogelijk is, de gijzelingszaak in Den Haag. Frits Pom, in het kort even de stand van zaken.
3: Een uurtje geleden werd de politiemacht afgelost en nu staan er zo'n 200 agenten, waarvan 40 in Burger. Er is in Den Haag een groot gebied afgezet. Niemand is in staat verder de Franse ambassade te benaderen. Verder geen nieuws en geen enkele ontwikkeling. Ik wil alleen nog even melden dat de gijzeling op dit moment 18,5 uur duurt.
4: Behalve de Nederlandse regering heeft ook de stichting Mensen in Nood in Den Bosch al hulpgoederen ter waarde van 25.000 gulden naar Honduras gestuurd.
5: Het aantal slachtoffers wat nu officieel genoemd is hier is dus 5.800 exact.
6: Wat betekent zo'n ramp nou voor een land als Honduras?
5: Als op één na armste land van Amerika kunnen we toch wel zeggen dat eigenlijk de hele economie weggeslagen is.
2: Straks om 11 uur ondertekenen Portugal en de bevrijdingsbeweging van Mozambique Frelimo een akkoord over de onafhankelijkheid. Na 10 jaar strijd haalt het Frelimo vandaag de overwinning binnen. In de hoofdstad van Mozambique, Lourenço Marques, is kort voor de ondertekening van het onafhankelijkheidsakkoord een explosieve situatie ontstaan. Vannacht hebben blanken Frelimo-aanhangers in elkaar geslagen. Gebouwen werden in brand gestoken en auto's van journalisten werden omvergegooid.
7: Ik vind dat zo knap van sommige programmamakers die al precies kunnen vertellen. Ik heb zoveel uren uitgezonden of ik heb zoveel programma's gemaakt. Ik heb de uren eerlijk gezegd nooit geteld. Maar ik kan wel zeggen dat ze in deze 25 jaar voorbij gevlogen zijn. En dan gaat nu het Promenadeorkest een grote punt zetten achter Moederswil is...

0: John Denver met een ode aan zijn toenmalige echtgenote Anne Martell. Hij staat op nummer 2 genoteerd in de Engelse hitparade met Annie Song op 28 september 1974.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Op Schiphol vindt de ontknoping plaats van het gijzelingsdrama dat zich voornamelijk heeft afgespeeld in de Franse ambassade in Den Haag. 1 week na de ontknoping keren de Transavia-piloten, die de 3 Japanse terroristen hebben vervoerd, veilig geweld terug op de luchthaven. Het zijn Captain Pin Sirix, co-piloot Ruud van der Zwaal en boordwerktuigkundige Barry Knight.
2: Hallo luisteraars, dit is Getty in de maand van het jaar. En hier is een van de hits van...

0: Polenka samen met Odia Coates en You're Having My Baby. Nummer 1 in Amerika, waar 24 augustus 1974 drie weken lang bovenaan. En ook Leo C. met Long Talk Glasses, 48 binnen in Engeland op 14 september. En Tietzin met In The Summer Night, die komt binnen op nummer 39 in Nederland op 7 september 1974.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Omdat Veronica is vermoord op 31 augustus 1974... verkoopt J. Bogaert aan de Kruisweg 617 zijn radioapparatuur. En drie kleuterscholen in de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep die worden geopend in de maand van het jaar. En fotostudio Le Monde die opent ook, maar dan in Hoofddorp.

De Rolling Stones met It's Only Rock'n'Roll. Een nummer met een hilarische clip, want het speelt zich namelijk af in een groot schuimbad. En toen met Charlie Watts, die wordt geregeld ondergedompeld. En de plaat, It's Only Rock'n'Roll van de Rolling Stones, is de Facebookplaat van vandaag. Hoe zie je op de Meer Radio Facebookpagina staan met de beide speellijst van vandaag? En wat denk je? De plaat staat 16 in Amerika op 21 september 1974.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking. In het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden.

0: Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

als gebruikelijk aan het begin van het programma weer een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En ik ging meteen naar ver over zee, naar 46 jaar geleden. In de Amerikaanse Billboard stond ex-Supreme Diana Ross 4 weken aan de top met de Nile Edwards en Bernard productie Upside Down. En jij zult in het komende uur ondersteboven zijn van wat er allemaal gebeurde op 6 september in het verleden. Zoals heerlijke gitaarsolo van vriend Eric voor George. One Day She'll Fly Away to Number One. En speciale Candle in the Wind voor Prinses Diana. Later in het programma de keuze van de Jocks van Hilversum 3 voor de toetelschijf 6 september 1977. Jake Saw en Als Ze Zouden Moeten Gaan. En ja, ik ben weer hartstikke blij met de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton. Dankjewel, Ton. Ik heb er weer van alles uit mogen destilleren. Zoals een paar verjaardagen. De oudste heer en de jongste dame. En de jongste dame is CC Peniston. In ons land in de jaren 90 goed voor 3 hits. I'm in the Mood, Finally en haar grootste nummer 1, We Got the Love Thing. CC wordt 56.

deze ex-nummer 1 komen we tegen aan de top van de hitparades in onze eigen top 40 in Wallonië en in Engeland, respectievelijk 4, 4 en 5 weken. Later nog meer voormalige nummers 1, waaronder de best verkopende single in ons land precies 40 jaar geleden. Eerst een mooi verhaal bij een zachtjes huilende gitaar. Nadat hij door George Harrison is gevraagd de gitaarsolo in While My Guitar Gently Weeps voor zijn rekening te nemen, rijden Eric Clapton en George in de vroege ochtend van 6 september 1968 samen naar de EMI Studios en de Abbey Road in Londen. In Studio 2 werken beide vrienden van 7 uur 's morgens tot 2 uur 's middags gezamenlijk aan While My Guitar Gently Weeps. Eric speelt de sterren van de hemel op zijn Les Paul gitaar. Paul McCartney is te horen op bas. Ringo Starr levert extra percussie aan en George Harrison zingt.

0: Met die heerlijke gitaarsolo van Eric Clapton, While My Guitar Gently Weeps, wordt een van de tracks op The White Album van The Beatles.
1: Edward needs music.
0: En ook dit weer een
2: nummer 1
0: die in verschillende landen aan de top stond. Zowel Wallonië als Engeland, 5 weken voor Engelbert Humperdinck.

0: zal ik het eens een keer op zijn Noors proberen. Noors poptrio Palvaktar Max Furulhulmun en Maarten Hakert. Klinkt dat Noors genoeg? Tusen dank, aha, voor deze nummer 5 hit uit de Nederlandse hitparade van precies 40 jaar geleden. Niet zomaar gedraaid, want Palvaktar is jarig vandaag. 65 is die geworden.
1: Tot 8 uur, de hits uit het verleden. Met Edward Niesing.
2: Meer radio.
0: Op 6 september 1997 is de uitvaartdienst van prinses Diana in de Westminster Abbey in Londen. Het rechtstreekse televisieverslag wordt wereldwijd door miljarden kijkers gevolgd. Na een speech van Britse premier Tony Blair zingt Elton John een aangepaste versie van zijn hit Candle in the Wind. Hij heeft dat opgenomen onder productie van George Martin. En van deze single worden wereldwijd zo'n 31 miljoen exemplaren verkocht. En is zodoende de best verkochte single aller tijden.

niet normaal, zo oer het hart als het gaat. Perry Joling, 80 jaar is ze geworden. Nog minimaal een jaartje of 10 erbij. Lekker blijven daldeën, hè? Iets heel anders nu. One Day I'll Fly Away van Randy Crawford komt op 6 september 1980 binnen op 24 in de top 40. Het is geschreven door Joe Sample, de toetsenist van de Crusaders, op tekst van Will Jennings. Samen hebben ze ook Streetlife gecomponeerd. Die single hebben de Crusaders in 1979 opgenomen met Randy Crawford als gastvocaliste. One Day I'll Fly Away van Randy Crawford staat vanaf 4 oktober 80 2 weken lang op de eerste plaats.

0: Ja, we weighen wat af na One Day I'll Fly Away. De troetelschijf van Hilversum 3. De dato 6 september 1977. If I Had To Go Away met de Engelse formatie Jigsaw.
1: Nummer 1.
0: Het is niet eens de langst genoteerde op 1, maar wel de best verkochte single van 1986. Nummer 1 gedurende 6 weken in de megacharts. Europe and the final countdown.

lekker poppy programma vandaag, hè? Beetje bijkomen van gisteravond is er niet meer bij. De Final Countdown van Europe, 6 weken lang nummer 1 in de megacharts. Precies 40 jaar geleden. Zo meteen over een paar minuten nog de langste op 1 genoteerde, zonder dat hij de best verkochte single van 1986 was. Daarvoor weer ver over zee. Maar eerst...

0: De krastenknar van de verjaarskalender is de vroegere bassist van Pink Floyd, maar die daarnaast ook wat soloplaten maakte, waaronder in 1984.
1: I'm sorry. Would you like to
0: 505. Pink Floyd bassist, maar ook solo-artiest Roger Waters wordt vandaag 83.
2: And truck stops and hamburger joints.

0: out.
1: Roger Waters. Respectabele leeftijd van 83.
0: Of our love.
1: 501 AM. 1984, 16e in de top 40. En dan de langste op 1 genoteerde. En daarvoor naar Down Under. Je weet wel, Australië. Eigenlijk 2, want zowel ABBA in 1976 als Meatloaf in 93 stonden er 8 weken aan de top met respectievelijk Dancing Queen en I Do Anything For Love. En ik heb de kruis of munt omgegooid en de winner is...
2: Nummer 1.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2.

0: Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
3: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: derde energieke voorproefje van zijn lang verwachte vijfde studioalbum, The Age of Everything. Verschijnt op 2 oktober van Johnny Marr, de man die je misschien nog kent van The Smiths. Succesvol in de jaren 80. En dit was It's Time. We danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Een lutje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede echte splintertip voor je. Het oudje dat in een nieuw jasje nog lekkerder klinkt, zoiets. Ja, de splintertip voor de komende week is inderdaad een gevalletje oud, maar toch nieuw. Oud omdat het gaat om een nummer van Bananarama. Dat te vinden is op het album True Confessions. Dat ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag, die dus, opnieuw werd uitgebracht. Erop staat dit More Than Physical. Dat in de Luke Mornay Jet Set 26 Edit Remix, weet ik veel hoe het heet, heerlijk fris en eigentijds klinkt.
1: Dit is de splintertip van deze week.

filmische nieuwe single van de Italiaanse componist en producer Daniel Lupi. Leuke naam. In samenwerking met de Britse soulzanger Michael Kiwanuka. In eerste kennismaking van Lupi's ambitieuze nieuwe album Wilma. Wilma! Dat op 9 oktober verschijnt. Straks laten we de zon achter ons. Dat ook gebeuren, ja. Maar eerst de fonkelnieuwe, meeslepende comeback-single van de Britse indie danceband Friendly Fires. Volgens de band staat het nummer symbool voor een wedergeboorte. Soms moet je alles verliezen om opnieuw te beginnen. Omarm die chaos, wagenkans, wees niet bang voor verandering. Daar gaat het om bij dit. Lose all your friends.

Leave the Sun Behind. Reflecteert op de overgang van een zorgeloze tienerjaren naar volwassenheid. Er wordt expliciet teruggeblikt op 17-jarige leeftijd. Het behalen van een rijbewijs, het dragen van skinny jeans en de herinnering aan een eerste liefde tijdens de laatste zomerdagen. Aldus Sharon Kovacs. Straks is Splinter Nieuw op meer radio. Natuurlijk het nieuws. En daarvoor Savannah Lee, die erom bekend staat dat ze haar muziek sterk linkt aan de psychologie rondom hechtingsstijlen. Dat mag. Weird Feeling is haar nieuwste. Maar eerst de opkomende soul- en Amerika-sensatie Frank Mastra. Zijn geluid doet denken aan legendes als Al Green en Van Morrison. En deze ballad heet Show Me How.

0: een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Het trapt af met een zwoele, moderne funkversie van de iconische R&B-klassieker uit 84. Don't Look Any Further. Oud, maar toch nieuw dus. Deze wat mij betreft geslaagde cover door de Grammy-winnende bassisten en producenten Michel Nede Giocello. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. En de Britse soulzangeres Liana La Havas. Dan meer versgeperste muziek en vitamintjes. En die komen van de Canadese singer-songwriter Loren. Dat is het project van Lauren Spear. Het staat op het tweede studioalbum Don't Be Funny Without Me. En het heet Freewheeling. Top.

Ja, ze is er al. California Lands, weet het nieuwe album van Nina, moet ik zeggen. Want er staan twee i's. Nina Soleil. In Los Angeles geboren artiest brengt met haar muziek een ode aan de zon over de grote Amerikaanse westkust. En zo ook in dit Rambling. Dan naar een track dat dient als een eerste voorproefje van Through the Wall Disc 2. Het tweede deel van haar lopende remix EP-reeks. Gebaseerd op haar geprezen album Through the Wall van Rochelle Jordan. Ze wist Chad Hugo te strikken voor de remix van dit.

Just a kid. Terugkijken naar de rauwe emoties van opgroeien, ouder worden en het navigeren door het leven nadat je een levenslange metgezel hebt verloren. Daarover zingt Sarah Bareilles in dit Just a Kid. Haar krachtige stem is te beluisteren via haar nieuwe album Good Grief. Verder met het nieuwe licht verteerbare geluid van het album Keepers van het Amerikaanse folk-pop trio Tiny Habits. Die zijn we al eens eerder tegengekomen in Splinter Hill. En op dat nieuwe album staat dit Love Ruins Everything. Dat het universele gevoel beschrijft waarnaar je verlangt. Waarin je verlangt naar een relatie als je single bent. Maar naar onafhankelijkheid. Ja, zodra je de liefde hebt gevonden. Om het...

Habit. En dan zien we dat het eerste uurtje er bijna op zit. Zometeen het nationale en internationale nieuws. Ik had toch LP op de planning staan, maar die valt af wegens tijdgebrek. Hè? Maar eerst de bezielde en online afspellende nieuwe single van de Britse singer-songwriter John Allen. Nadat hij vorig jaar het album Seven Dials had uitgebracht, fungeert deze track nu alweer als een opmaat naar zijn aankomende achtste, gepland voor volgende maand. Hier is The Wolves Are Running.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht, omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Channel Trice kwam onlangs met zijn nieuwe album Enigma POV, waarop dit al eerder uitgekomen Madison staat. Welkom bij 2e uur van Splitter, je hoort meer radio. Nog een klein uur vers geperste muziek, vitamine voor je. Met zelfs gebruikelijk nu de splintertip van de afgelopen week. En die komt van de man die we nog niet zo lang geleden ook al bekroonden met een splintertip, namelijk meneer Beck met CK. Ook dit nummer laat een melancholische, ingetogen en sfeervolle kant van Beck horen te vinden op zijn aankomende langspeler Ride Lonesome. Hier is Disappearing Act.

0: Heerlijk.
1: Splinternieuw.
2: And now everybody to the dance floor.

New Kind of Medicine is een geremasterde versie van de klassieke houseplaat van de Amerikaanse zangeres Ultra Nate. Deze door de stofkam gehaalde track verscheen onlangs als onderdeel van een uitgebreid remix en remaster pakket. Gaat dat zien? Gaat dat horen? Verder met de Deense singer-songwriter en multi-instrumentaliste Agnes Obel. Het nummer is de allereerste single van haar lang verwachte album The Meaning of Flowers, dat op 18 september aanstaande verschijnt. Het is haar eerste nieuwe muziek in 6 jaar tijd. Dit klanktapijt dat Lei Melly heet, waarbij ze zich liet inspireren door de geboorte van haar dochter en het concept van natality, het filosofische idee van een nieuw begin en biologische transformatie.

openingstrek van het nieuwe studioalbum van de Amerikaanse rock en rootsartiest Grace Potter. Het album dat Trespasser heet, sluit het naadloos aan op het centrale thema van die langspeler. Dat een vervolg is op haar album Mother Road uit 23. En het nummer weerspiegelt een reis door het Amerikaanse landschap en de drang om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en technologische beklemming. En je hoort de Main Street USA. Straks is winternieuw op meer radio, zoals gebruikelijk het nieuws. En daarvoor vrolijke pop van de Canadese Devon Cole. Die kwam met het nummer over, het zal niet, het nachtleven en het ontmoeten van nieuwe liefdes. Waarin verleiding en onweerstaanbare kussen centraal staan. Vandaar de titel Serial Kisser. Maar eerst de gepolijste samenzang van duo Maid Jordan. De titeltrack van het nieuwe album Two Roads.

0: neusje erop.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière.
2: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht, omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Het hoopt af met de man die het in drieën doet. En kom met Happiness Anytime Part 2, Leon Bridges. Muzikaal gezien ruilt hij zijn gewoonlijk meer ingetogen retro R&B sound in voor een wat meer energieke, uiterst dansbare vibe die doorspekt is met Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse ritmes. Bij dit Talk It Over, wat we bij deze deden. Ja. Straks iemand die zich afvraagt, wat zeg je? Ja. Maar eerst de muziek van Ghostly Kisses. Staat bekend op haar dromerige, etherische en dark pop esthetiek. Dat dus. Te vergelijken met artiesten als Cigarettes After Sex en Lana Del Rey. Mevrouw liet een nieuw album verschijnen, Across the Pound geheten. Met dit It's a Feeling.

Wat zeg je? Nee, nee, zo heet dit nummer. What You Saying. Dat te vinden is op de kerstverse langspeller The New Now van Louis LaRoche. Hij heette net echt gewoon Brad Taylor. Maar ja, dat was nogal wat te saai. Zo vermoed ik. Dan naar een voorproefje van het op 9 oktober. Oh, dan moet ik naar de tandarts. Op 9 oktober te verschijnen album Mud van Raimi Wolf. In tegenstelling tot een deel van haar eerdere uiterst hectische en hyperactieve popmuziek, laat dit Bottle een meer organische en kwetsbare kant van Raimi Wolf horen. Proost.

een van de meer rustige, meer ingetogen momenten op het nieuwe album van de DMA's. Dat is dit E-mails. Geschreven door... geschreven met een Z. En gitarist Matt Mason begon het nummer te schrijven door verschillende oude spraakmemo's op zijn telefoon samen te voegen tot één muzikaal geheel. Waarna de rest van de band hielp om de melancholische tekst over een relatiebreuk af te ronden. Waarvan acte? Dan kunt u misschien het zout even doorgeven. Het zout, oftewel salt, van Queenie. Het is de openingssingle van het tweede studioalbum van de Australische indie folk en art pop artiest. En dat langspelletje heet Pleasant.

zijn er bijna doorheen. Het programma Splinternieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer. Tussen 8 en 10 op meer radio. En zometeen gaat Tom van Dranen verder met heerlijke rustige muziek. Dat is Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijter deze keer is het Australische psychedelische rockkwartet The Lazy Eyes. En we draaien How Does It Feel To Be In Love? Nou, zo dus. Ja, dag allemaal. Yeah.

0: wasn't that bad.
1: Oh, yeah?
0: Well, there are parts of it I liked.
1: Yeah, I liked a lot of it.
0: Yeah, it was good.
1: It was great.
0: It's wonderful.
1: Oh, bravo.
0: More.
1: More.
0: More.
1: More.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van het CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
2: Nice and Slow met Tom van Dranen.
5: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Never Ever uit 1997 kwam deze van All Saints. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Nice and Slow inderdaad tot 12 uur met natuurlijk naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan krijg je 2 platen horen van Willy de Veel. Maar eerst als Mink de Veel en daarna als Willy de Veel. Welke 2 dat zijn, dat ga je straks horen. Nu Wim Sonneveld, dit is Het Dorp uit 69.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Life for Rent, dat was Dido hier bij Meer Radio in Nice and Slow. Dit zijn er nog drie. Eric Carmen, All By Myself. Brenda Lee met I'm Sorry. En Biscaya van James Last. When I was young, I never needed

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: De blonde acteur uit Starsky & Hutch, dat was Duncan Fabanas van David Soul. Een grote hit in 1976.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En van 76 gaan we naar 77 met Mink Teveel. De kennismaking met Mink Teveel hoor je als eerste in deze 2 van 1. Dat is Spanish Troll en daarna een andere als Willy Teveel. Dat was Hey Joe.

0: Uit 1975, een van de ontelbare successen van Michel Sardou. Je hoort hem hier bij Meer Radio als Franse klassieker. En van Frankrijk gaan we naar Amerika. Lawrence Spencer Smith met Flowers. Daarna gaan we naar Den Haag met Harry Jekkers en Het Schaakspel. En we eindigen in Engeland met Dusty Springfield en Windmills of Your Mind.
1: Took me over to your house to meet your family. Introduced me to them saying that you'd marry me. Then you'd look me in the eye and say it's just a joke.

Ik moet zo'n 8 jaar zijn geweest toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg, kan u me schaken leren? Ze zei, dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed,

een bord uit waarop je op de achterkant kon schaken. Maar de stukken, die zaten er niet bij. En moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken. Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij. En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijf. En ze zei...

En die koningin stond wat lullig achterin. Die had in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn toen ik logeerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtje schaken. Ik aan het rauzen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken? En ik vroeg kwaad, hey, wat doe ik dan verkeerd? Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd. Dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig, hij kan alles, hij mag overal naartoe.

zondag aan mijn moeder vroeg. Weet u nog dat u mij heeft leren schaken? Ze zei, dat is lang geleden, joh. Maar dat weet ik nog precies. Toen moesten we de stukken zelf maken. En ik zei, maar ik heb jaren fout geschaakt. Want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan. Want ja, sterke koningin, zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg, wat heb ik dan verkeerd gedaan?

Ik moet zo'n 8 jaar zijn geweest. Ik heb van mijn moeder veel geleerd, maar zij en ik, van die ene fout misschien nog wel het meest.

Een van de vele uitvoeringen van The Windmills of Your Mind door Dusty Springfield dit keer. Uit 1969. En toen verscheen ook een Nederlandse versie van Herman van Veen. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Met deze sopraansaxofoon van Kenny G. Dit is Songbird. En na 11 uur deel 2 van Nice and Slow. Met onder meer een 2 van 1. En wie dit is, dat ga je straks horen. Dus blijf erbij.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnie Jampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur. Nice and slow. Tom van Dranen.

0: werd geboren in mei 1999 en is nu een hele grote countryster in Amerika. Ellen Langley hoorde haar hier met Cruise in Texas, een hit van vorig jaar.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Inderdaad, het tweede uur van Nice and Slow. Maar natuurlijk naar 11:30, Suzanne de Vreek voor Gerda. En daarna hebben we natuurlijk ook weer een...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En die is dit keer voor Diana Ross, hier bij Meer Radio. Maar nu, herinneringen ophalen aan Den Haag. Op een tekst van Herman Pieter de Boer. Is dit Connie van den Bos met In Den Haag is een laan.
2: Het begon zo gewoon, ik nam de trein met mijn zoon. Want dat wou hij zo graag. Waar ik als kind had gewoond, moest een keertje vertoond. En dat was

De Drentse tweeling Tangerine samen met de Amerikaanse Venice in By Your Side. En hier is Lauren Daigle. Een grote hit alweer van een paar jaar geleden. Ze lijkt op Adele, maar het is wel degelijk Lauren Daigle zelf. Dit is You Say. En zometeen hoor je ook James Arthur bij Meer Radio.

Het origineel stamt uit 1944 en werd toen gedaan door Billie Holiday. En dit was de jaren 80 versie van Alice en Moyet hier bij Meer Radio. En tot het NOS Journaal van 12:30, deze van Bobby Darin uit 1966. Dit is het verhaal van de Timmerman. Ja, dit is het enige echt origineel van Bobby Darin. If I Were a Carpenter.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Wanneer Jampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: De eerste, en ook gelijk de nummer 1 hit voor Suzanne Freek. Speciaal voor mijn allerliefste Gerda deze. Dat was Als het avond is. Schatje, ik hou van jou en tot zometeen, hè, na 12 uur.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: 2 keer Diana Ross. When you tell me that you love me and touch me in the morning.

Je herkent, 1975, het Frans origineel van De Noorderzon scheen van Connie van der Bos. Dat was Michel Delpes. En dan hebben we nu de laatste drie voor vanavond hier in Nice and Slow. Bijna september. Nou, dat is het al, hè. Dat is een plaat van Stephanie Struik van een paar jaar geleden. Wordt ook Kevin DeCraw met de akoestische versie van Chariot. De laatste voor vanavond is van niemand minder dan Simon & Garfunkel, The Only Living Boy in New York. Meestal dus hier Stephanie Struik. Voor nu, goedenacht. En tot rust, hè.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bouwhaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing